0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In dem Fähigprogramm sagen wir Wort der Bibel und das Lied von wahrhaftiger Andacht und auch Anbetung. Wir sagen auch, wo zu der alttestamentlichen Zeit im Alten Bund wird Anbetung gedonnen. Von der wo wir seinen Wort der Bibel und das Lied von wo dort Opfer im Alten Testament bloß ein Verbild oder ein Schatten sozusagen wie von dort wahrhaftiger Opfer, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht. En dem dat hij zijn ene bloed vergoot voor de ganze wereld zinnen schuld. Ik lood die nu waarde aan en die schuld blijven om te zijn wat de Bibel ons van der waarde te leren heeft, besonders van waar we dich de bloed Jezus Christus kennen en geraad worden van al onze zinnen schuld, want we hem am geloven aannemen. Heer, ik dank die waarde voor de Bibel. Bij dat u dien woord nu waarde moest rijkelijk zijn en te alle te horen. Amen. Hier is waarde met u te prediger Elmer Rema.
1: We komen vandaar waarde terug naar Hebreeën dat negende kapitel. We hebben al gezien dat wilst de schrijver ons in dat achte kapitel van de nieuwe bond en Christus gereed heeft, is de oude bond en dat oude testament verschwongen. We hebben ook gezien dat in Jezus Christus hebben een veel betere hoge priester als de Israëlieten en onthouden. De oorzaak is dat in den oude bond kunnen de priester wegen den dood niet met haar priestertum aanhouden. Jezus is niet een hoge priester naar de ontordning, maar naar de Melchizedek-ordning. De priester en de ontordning deinde in een eeuwige aandachtshuis, over Jezus als een hoge priester in dat himmelse aandachtshuis. Dat is wat ons hier nu beschreven is. Wanneer mensen van den oude bond denken en reden, dan hebben ze de tien gesatzen gewoonlijk im Sinn. Des briefschrijver heeft meer als dort im Sinn. Hij denkt en schrift van den aandacht in dat priestertum dat ze in jaandacht houden. De oude bond redt ook van de zin en hoe mensen met dit handelen moesten. De zinvrouw wie immer door je waast, sogar verdem dat je zaad gegeven wordt. Dat je zaad moog de zin veel rater en veel slimmer als de mensen dachten dan dat je zaad zeed, du zaast en du zaast niet. De oude bond kon de zin niet wegnemen van de mensen, aber dat checkt verwaarts nu wat God en de toekomst doen wordt. Dat bloot van ballen en kassen kon de zin niet wegnemen. God kon dat bedijken, dan hij wist wat Jezus Christus doen wordt. Als de rechte tijd gekomen weer, kon Jezus Christus durch zijn dood voor alle zin betalen en vergevenis brengen voor zonen die aan hem leven. Nu Hebreeën het 9e kapitel, 2e bij 5e vers. Dan door weer een zelt reed je mocht, dat eerste, waar beidest een lampen houden ook een dag stond met dat hanje zat het brood, dat weer dat heiligje genaamd, en hingen de tweede gedien weer een stoof, dat het allerheiligste genaamd is. Door weer de goldene altaar en de bundeslood de rondarm met gold betrokken weer, en door binnen weer de goldene kruk met mana, en aanzien stok de bloemenknappers getregen houd, en de tofelen met de geboten. En even al dit weer de heerlijkheid cherubim, die dem genodestool schoten geven, over wat we nu niet kennen en einzeln niet reden. Wanneer de schrijver van dat zelt en wat door binnen weer reed, heeft hij een andere zaak im Sinn als bloos dat te erwähnen. Wat voor hem wichtig weer dat mensen werkelijk God aanbidden zullen. Dat is waarom hij zoveel tijd met dat priestertum neemt. God aanbidden is mogelijk, wils God zich je openbaard heeft. De Hebreeën schrijver heeft ons gezegd dat God houdt de mensen durch de profeten gereed, aber in de laatste dag, de dag en woont wie nu leven, houdt God durch zijn zin, dem Herr Jezus Christus gereed. Wie kennen tot God durch dem Herr Jezus komen? In Hebreeën 1:1-2 hebben we dit geleerd: God, die te verschiedenste tijden en aan veel wegen, jaren terug tot onze voorders gereed heeft durch de profeten, heeft nu in deze laatste dag tot ons gereed durch zijn zin, dem he bestemt haft alles te over, durch dem he die Welt gemacht haft. Reichte Andacht ist dort wie ohne Hindernis en Gott seine Jägen wort kommen kennen en am de Ehe en de Heiligkeit jewe dort am geheert. De Nofolg von reichte Andacht ist dort Menschen am deine worden. Nu de zaste bet nee in de fars en dat nee in de kapitel. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, jingen de priester aan ene hand Emma en de eerste stovenen den dienst te donen. Ober, aan de andere hand, en de tweede jingt bloos de hoge priester aan alleen, eenmaal im jaar, nicht ohne bloot, dat hij voor dat volk er onbewuste zin afvat. Doordat bewees de Heilige Geest dat de weich en dat Allerheiligste nog niet opgemaakt weer zolang als dat eerste zelt nog stond. Dat weer een verbeeld voor de gewisse tijd. En daarna waar de beidest goof ook afgebracht, die niet dat gewisse reinje kunnen voor den die den dienst brachten. Wat in dat Oude Testament als een aandachtshuis opgesteld wordt, weer maar een schotte van wat de werkelijkheid im Himmel is. Dat zelt in de tempel weer werkelijk een weich, wo bloß gewisse Menschen nur Gott in Dienst kommen können. De weich nur Gott wie noch nicht opgemacht, dort muss durch die Priester gedonen worden. Dort zelt in de Tempel wäre so eingereicht, dass dort drei Städte wäre. Dort erste wäre die Haf, wo die Israelit kommen wird mit seinem Opfer, dort he für seine Sünd gebracht hat. Dort wird die Priester am Trafe, dort Tier wird geschlacht worden und dort Blut utgegoten. Aber die Israelit können nicht wieder aus dort gehen, wills die erste Gardin wie da. Dort wird am verbeten, dass er an die erste Stove an den gehen kann. Nun dann, die Priester können an die erste Stove an den gehen, wo er für dort Volk dienen kann. Und wann er da bin, wie wisst er aber, dass er nicht wieder aus dort gehen kann. Da wird die zweite Gardin, und dort wird am verbeten, an die nächste Stove an den zu gehen. En de derde steed, oder de tweede stof, kan bloos de hoge priester aan gonen. Hij kan dat bloos eenmaal en een jaar donen. En dat moest aan een gewisse dag gedonen worden. Dech al de jaren die dat bewiesen dat de weich nog niet opgemaakt weer. Ober, als Jezus op een kruis starf, wart de gardien voor de tweede stof uiteengereten van boven bij onje. Daarmee deed God bewijzen dat de weich naar God nu opgemaakt weer. Dit is wat de Heer Jezus in Johannes 14 zas te zeggen had. Jezus zei te hem, ik zie de weich, de waarheid en dat leven. China komt nu voeder buiten dek mij. En dan ook in Johannes 6, 37, alles dat de voeder mij heeft, komt nu mij. En wer nu mij komt, waar ik niet eruit steken. De Heer Jezus, der zijn dood op een kruis, heeft zijn in het bloed voor zijn uitgegoten en heeft bewijs daarvan in hemel en in gebracht. Der zijn dood heeft hij een weich naar voren gemaakt. Dat is waarom God de gardien im tempel in twee rieten deed. Dit is waar dat in Hebreeën de tiende kapitel, de elfde bij dertiende vers, beschreven is. Aan ene hand staat de priester dag voor dag en deent, een opvat voorken dezelfde slachtoffer, die niemals kennen de zin wegnemen. Ober aan de andere hand, deze heeft één opvat voor zin gebracht en heeft zich voor Emma doorgezet tot God zijn rechte hand. En luidt van dan, wat zijn vriend aan zullen tot een voetbank gemaakt worden. Wanneer we dem Heer in werkelijkheid dienen willen, dan moeten we leren wat dat meent dem Heer aan te beden. En arm de eer en heerlijkheid te geven. We willen am denen, wils we am leef ha, en wils hij zoveel voor ons gedonen haft. We kennen nu een heilige God komen, durch dem Herr Jezus. Hij is voor ons gestorven, es war er opgestonen, en es im Himmel als ons vermedler. Zodat we dem Herr reich denen kennen, haft hij ons dem heilige Geest gegeven. Zo staat dat in Epheser 5, 17 bis 20 geschreven, und das wird gesagt, darum sieht nicht dam, lewe verstoht, wat dem Herr sein Welle ist, und besucht nicht mit wien, dat overdrivenis brengt, overziet je veld met de Heilige Geest en reed onder andere met psalmen en tjoeke leden en geestelijke leden, zingt en speelt met hem hart tom Heer en dankt God dem voor de Emma voor alles en ons Heer Jezus Christus zijn nomen. Wie deine dem Heer, van wie ene dem andere en Christus zijn nomen, deine. Ik wil deze dingen zo in korte waarde holen. Dat aandachtshuis op de eerde heeft weinig weet als dat aandachtshuis im Himmel. Eerstens weer dat hier op deze eerden is irdisch. Dat weer ook een schotte van zo'ne dingen die nog komen worden. En dan weer dat ook niet toegankelijk voor de gewöhnliche mensen. Die mensen kunnen bloos in den Haf komen. De priester kunnen bloos durch de eerste gordijn gaan en bloos de hoge priester kunnen eenmaal im jaar durch de tweede gordijn gaan en dat te reichte tijd. Aber dat heeft zich alles geändert. Wilst de Heer Jezus de weichnum voder durch zijn dood en abstonen opgemaakt heeft, tjewe durch Christus zelfst num voder komen. Wie zijn alle priester in dem zin, en Jezus is ons hoge priester. Dat irdische huis weer bloos abverischt. God had niet im zin dat het immer zo wordt zijn. Aber nu durch Christus wordt de weich ab ewig opblieven. Du hast nischt dat dat jemals toesluiten kan. En dan, tom laatste, de irdische weich kun nicht die mensen ihre Horte ändern. Da es nu ober een weich, der ich woont, een mens zijn leven kon nie gemocht worden. De Heer Jezus heeft zo'n weich voor dich gemocht. Mensen die aan am leven zijn, gereicht voor dich. In Galater 2, 15 en 16, staat het geschreven, wie zijn van Natur Jude en nicht Sünder van mag die Heide. En weten dat een mens niet durch de Gesetzeswerke gereicht gemacht wordt, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wie hij zelfs an Jesus Christus geleefd, dat wie durch den Glauben an Christus kennen gereicht gemacht worden, en niet durch de Gesetzeswerke. Dan durch de Gesetzeswerke kan geen mens gereicht gemacht worden. Dit is waarom de himmelse Weich beter is. En de eenste weg nog voor de eerste.

tiende betrafte fase. Dort werden bloos eten en drinken in verschiedenste wasche ordningen van vlees die abgeleicht werden, bad na rechte ordnung komen worden. Ober Christus is gekomen als een hoge priester voor goede dingen die bij hem komen zijn, deken je ratert een volkomen zelt dat niet van mensen heen gemocht is, dat heet niet van deze creatuur. Ook niet durch kazen en chalver bloot, ober durch zijn eigen bloot, is hij voor allemaal en dat heiligste en nijngegoene een haft na eeuwige radung te weeg gebracht. Die afwas die mensen brachten, kunnen niet die mensen er gewassen reinmaken. Jedes Mal, dat ze een afwas brachten, moesten ze weder bedenken dat ze gezindigd hadden. Die afwas toop met dat eten en drinken en dat verschillende wassen, werden gedaan wat de rechte tijd komen wordt. Dat had de Heer Jezus alles voor zich gebracht, als hij van hemel kwam en zijn leven op een triest handje heeft gehad. Als die hoge priester bracht hij zijn eigen bloed als een betoling voor onze zinde, en God neemt dat aan. Want God dat aangenomen heeft, en hij heeft, dan heeft hij ook al dat andere afgezegd, zogar mensen die derg ihre goede woorden willen zelig gemaakt worden. Dat bloed van Chalva, Schop en Kaze kon die zin niemals wegnemen. Die mensen in dat Oude Testament deden dit, wil ze gehoorzaam worden tot God. Wanneer ze dat in geloven deden, dan deed God er zin te bedanken wat de Heer Jezus voor die betolen wordt. De Heer Jezus neemt zijn bloed en de allerheiligste steed in hemel en in, als een bewijs dat hij voor de wereld er zin te gestorven via. Hij had alles voor zich gebracht en dat is waarom God arm van den dood afwijken deed. Mijn vriend, daar is niet even gebleven. Dat Jezus Christus nog doen moet, de radung voor die en mij, zeker te maken. En daar is gewis niet dat du of de ik doen kennen, dat de radung beter maken kan. Daar is ook gewis niet dat de Heer God en toes nemen woord, dat hij die de radung geven woord. Du kanst niet geven, dat ratere weet haft als de Heer Jezus. God wordt die zijn radung geven, wanneer du dat am geloven aannemen worst. Du kannst dat weten, dat du vom dood tom leven gekomen bist, wanneer du dem Herr Jezus aus den Heiland aannemst. Jezus heeft zijn bloed uitgegoten en daardurch geeft hij zijn leven gans aan. Dat wird de betoling, dat God aannemen kan. Dat bloed van Chalva en Kaze kan de zin nicht wegnemen, aber Jezus der zijn bloed kan dat doen. Hij is de levende Heiland, dan hij stond op van den dood. Er zijn andere schriften die van Jezus in bloed reden, en dat duidelijk maken dat doordurch alleen kan de zin vergeeft worden. Hier zijn eenje van zo'n vers die dat klaar maken. 1 Korinther, het 6 kapitel, 11 vers. En zo'n weer eenje van junt, aber je zijn je wasche, je zijn je heiligt, je zijn je rechtvaardigd, en dem Herr Jezus zijn nomen en derg ans God zijn juist. En dan 1 Johannes 1, 7 vers. Ober wanneer wie am licht wandelen, zoals hij am licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander, en zijn zin Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zin. 1 Johannes, de 2 kapitel, de 2 vers. En hij zelfs, dat heet Jezus Christus, is de derg dem onze zinde verzend zijn. Ober nicht bloß onze zinde, ober de ganze welt ere. En dan Openbaring, dat 1 kapitel, de 4 bis 6 vers. Johan, aan de 7 gemeenten in Azië, genoot en vrede aan jun van dem die daar is, en die daar weer, en die komen wordt, en van de 7 juisten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die trouw het zij, de eerstgeborene van de doden, en de harsche over de welkenige, die ons heeft leef gehad en heeft ons van onze zinde losgemaakt, die is zijn bloed. En heeft ons een tjenigrecht gemaakt, priester van God en zijn vader. Am je hiet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Daar is niets dat de mens doen kan, dat zijn zinde weg wassen wordt,
buiten dem Herr Jesus Christus zijn bloed. Dat is wichtig. 9. Kapitel 13. Met 18. Vers. Dan waren kassen en ballen bloed en dat oos van een jonge koe dat op den gespretst wordt, die aanrein wieren, rein moog, zowit als dat vlees aanbelangt, hoeveel meer zal Christus zijn bloed, dat hij ohne fehler dicht hem juist zelfs opvat, junge wasser rein moogen van dode woorden, den levende God te dienen. Daarom is hij de middel voor dat Nieuwe Testament, dat dicht den dood, want passiert ook voor de radung, voor de overtredingen onder dat eerste testament, die door Europa waren, kunnen dat eeuwig overgoed creëren. Dan woord door een testament is, moet ook zeggen die gestorven zijn die dat testament gemaakt heeft. Dan een testament heeft kracht, wanneer mensen gestorven zijn. Dat heeft niemals kracht, zolang als die leeft, die dat gemaakt heeft. Daarher wordt dat eerste testament ook nicht ohne bloed en je weet. In de tijden van den oude bund brachten mensen ihre tieren, zodat die geslacht worden en dat bloed uitgegoten wordt en de tieren op den altaar verbrand worden. Zo'n donen kon ihre gewassen oben nicht reinmaken, want dat vlees ook tevreden gesteld wordt. Dat weer oben ganz anders als de Herr Jesus zijn bloed op den Kreuz uitgegoten had. Hij had geen zinde. Hij heeft zijn bloed uitgegoten, zodat wie kunnen geraakt worden. Dat maakt ons innerlijk rein, wanneer wij arm als ons heiland aannemen. Hij heeft met zijn bloed dienen zinde betoeld. Hast u dat aangenomen? Ik deed dat jaren terug. Hij heeft mijn zinde vergeeft en heeft mij rein gemaakt. En heeft mij vrede en vrede gegeeft. En men zijn testament is bloos goed, wanneer hij gestorven is. En wanneer hij gestorven is, dan is zijn testament ook goed. En wat zegt dat Nieuwe Testament? Dat zegt dat Jezus Christus woord, dat eeuwig leven geven te zonen, die aan hem leven. 19. met 24. vers. Dan als Mozes jedert je boot, nu dat je zaadst nu, dat ganse volk met je deelt houd, neem hij tjalve en baksbloot met water en rode wal en isop en bespretst beides, dat boek en al dat volk. En zeed, dit is dat testament dat God junt onbevolen heeft. En je rood zo bespretst hij beides, dat zelt ook al die gefäße tom dienst met bloot. En meest alles is nu je zaads nu met bloot gereinigd, en ohne bloot verjeten is geen verjeving. Dat weer nedig, dat aan ene hand de verbeelden van hemelse dingen, derg zond zullen gereinigd worden, ober aan de andere hand de hemelse dingen zelfs, met betere opfer als deze. Dan Christus is nicht in een heiligtum ineengegonen, dat met hen geboet is, de verbeelden zijn, voor dat woordhoofdje, over hem hemel zelfs, om en God zijn jaren wordt nu, voor ons en te stonen. Dat je zaad smoekt dat nedig, dat alle dingen, dat zelt, de altaar, de desch, de gefäße, enzovoort, moesten alle gereinigd worden. De wieren voor God zijn dienst ingesteld, en dit moest met bloed gedaan worden. Dit weer dat bloed van verschillende tieren, die God voor aan bestemd had. Zogar de priester, ihre kleider en ook dat volk, worden in des weich gereinigd voor God en zijn dienst. God is heilig. Zonder de vergat stone wellen, oder am deine wellen, moeten gereinigd worden. De dingen, dat zelt, de priester, de gefäße en dat zelt, en Lotte en den tempel, weren op een bloos een verbeeld op deze eerd van de werkelijkheid, die op Emma en hemel weer je waast. Als er weer dat naar aarding dat de eerdische dingen zullen met dat bloot van tieren gereinigd worden, ober, dat wordt niemals goed genoeg zijn voor de hemelse dingen. Een mens die in de stede vergaat, wordt veel wichtiger zijn als een mens die in de stad en dat zelt, of den tempel. Zo'n mens wordt moeten zelfs rein zijn, en zijn leven en dienst wordt moeten ohne fehler zijn. Een gewöhnlicher mens kan niet voor zo'n eer gebruikt worden, wie hij gezindigd heeft, en ook de natuur heeft, die zindelijk is. Daar is bloos één weg, hoe dit passeren kan. De Heer Jezus moest als een mens
nodig ze eerd komen en maakt mensen wonen, zodat het kan op een boer gemaakt worden dat er tenen zijn en aan wie. En dan wordt hij aan zijn zin op zichzelf nemen en wordt en aan zijn steed schuldig gemaakt worden. Dan wordt hij sterven, zijn bloed wordt uitgegoten worden en dat wordt voor alle zin, voor alle mensen, voor alle tijd en voor alle eeuwigheid toereken. Dat is krijgt wat Jezus deed, wil hij aan zijn leven houden. Als hij dat betoeld had door zijn dood, stond hij van den dood op en neemt zijn bloed en den himmlische zelt en in. Dat is dat teken voor alle eeuwigheid dat de zind betoeld is en dat God daarmee tevreden weer. Zonder die dat voor zichzelf aannemen, zijn van al ihre zinden losgekomen. Door hem hemel is de Heer Jezus nu en deed door voor ons en stonen en hij deed ook voor ons beden. Wo is dat vandaag met die, mijn vriend? Wist du nog dich alles wat du je hier hast, nog aan die woordje vasthouden? Dat wordt die niet gelingen. Onze goede woordje zijn bloos zo als bezoedelde kadre en dem Herr zijn aanzijnen. Du kanst bloos dich dem Herr Jezus en zijn bloed en dem Herr zijn jegen woord komen. Kom nu dem Herr Jezus. Lood aan en in hart en leven en hij wordt die niet maken. En hij wordt die zin de alle vergeven en wegnemen. Mocht de Heer die zin in nood door te schenken. God is zegen, mijn vriend.

Want die gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overzeugung hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, wie worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt seilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wie ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Veel moet reden van het grootste wonder wat er passeren kan. Wenn ein Mensch dort ansieht, dass er Gott seine Hilfe braucht und Jesus annimmt als persönlichen Heiland. Von dem redet er von einem physischen Wunder.
2: In Johannes 3, wie ich mit der Eberste in der Hochschule. Und dann kommt eine Tante, die mit alle ist, als ich in meinem Office, das ist auf der zweiten Flur in der Schule. Und er nahm da ungefähr 10 Minuten ab für die Trappe in den Hecht kommen. Und als er bei mir der war, ich hatte so ein großes Fenster in der, sie lüht nicht mal, dass ich würde sagen, komm nahen. Sie kommt bloß nahen und fällt in dem Stuhl nahen. Und dann dauert er 5 Minuten, was sie mal sich verholt hat, dass sie mal können was sagen. Aber sie kommt und sie hat so einen Gornstock. Und dann hat sie so eine Dinge über ihre Arms, damit sie nicht würde verkehlen, wenn sie irgendwann würde fallen. Und dann hat sie eine erreichte Faust, so eine feiereinhalb Saal, ja so, und ja so. Und dann hat sie sich ganz verholt, dann sage ich sie, als ich 7 Jahre alt war, hatte ich Polio. Dann hat sie ein Bein gehabt. Und dann hat sie mir eine Stuhl-Lungen-Betten angedonnen. Und die hat mir gesagt, dass sie wirklich gestorben sind. Aber nun, somehow, ich brauche nun 2 so eine medicated puffers, um mich nach mein Leben machen. Anders würde ich niemals da durch den Dach können walken, mit nur Luft. Und ich hatte das nicht eben meine Arms, because ich habe, was sie auf Englisch sagen, eine degenerative bone disease, das meint so eigentlich die Knochen, die wurden ganz hart, und die brechen leicht, und das wird bloß euer. Und dann sage ich sie, in Jahr 3, dass ich meine Großtochter annehme, wenn ich mein Sehen ganz mit Drugs betampert wird. Und nun, von Dorgen, seht mein Tochter, dass ich hat kräft in meine Digestive System. Und ich hat weniger als 3 Monate zu leben. Well, seht ich zu ihr, ich bin nicht der, was ein Mensch heilen kann, aber Jesus wir. Und ich seht, hey, aber wie sind seine Hängen, seine Feiten, seine Mühe, seine Uhren und seine Urge. So da mal deine Hängen in meine Hängen nennen. So da sind die verkrepelte Hängen in meine Hängen nennen. Und alles, was ich bete, das wir dit. Ich sage, himmlische Vater, nimm diese Tante ihre Polio, degenerative Knorkeskrankheit, und ihre Kräft. Und du die Nummer so gut ist, du kannst verherrlichen. Durch ihr, durch alle dit. Und dann mag ihr stark genug, für was immer dort mag meinen. Ich wüsste dort, dass die Bibel lehrt uns, dass Gott sie nummer eine Ursache für uns hier zu sein, ist, dass wir sie nur mehr wollen verherrlichen, bei uns ganz das Leben. So, ich dachte, dass wir ganz, sondern so, ich könnte es dort beten. Und dann ist der Abstand, und fang Rüt zu gehen, mit einem Wort, ja, er poort das Rüt, und sie stellt mir zusammen, so Rüt, und knallt mit jene der, und jene andere sieht, und er sagt, oh, ja, wenn sie ankommen. Und dann hörte ich nichts von der für 4 Monate. Und dann kam eine Tante in meine Office und ich glaube bete, dass es mit einer Sester sein, die 6 Sachen mit der Stadt. Und dann setzte sie sich in meine Office doll und dann wollte sie an, ich kann er gleich. Und je weinlich, je sagt, ich weiß nicht, ich habe eine, aber nur muss ich verjährig, weil ich ihn von jetzt am Mann mit anderen als meine Frühe. Und dann sagte sie zu mir, ich sehe Linda. Oh, sag ich, wo sind deine besondere Show und deine Gonstock und deine Mäwe, was da über die Arme sehen wird? Wo ist das alles geblieben? Well, seht sie, ist du das ganz anverhaft eine kurze Gebet hat, dann dachte ich, dass ich kann sperren, dass mein Bein das was. Aber ich bin nicht sicher genug, ist es so wie. Aber dann ist ich Abstand, dann wurde ich, nun kann ich nicht gestellt gleich gehen. Der ein Bein wird nun zu lang geworden dafür. So, ich strümpel dran, und ich dachte, ich will bloß schwimmen in meine Koa in der Haus, smijt er de show, er de piep even arms en er gonstak in de aaknaan. Nam zich in de schade per show en voel hem dacht, als ik dacht dat, mij voelt nog 5 minuten van je tijd. Ja, kom dan. Ik wil bloos die weten laten, dat alles wat mij vandaag is morgens aardig weer, is alles traaggesteld. Oh, zegt hij bloos te haar, en hij is niet in geloof, ja. Dan moet met de koffie dat je, dat leven schaaf niet te staat. Wel, dan was het mij maar te proeven dat ik aardig zie. Ja, neem maar een show af, en kruip op de station op. Deze rat, zeer schwin. Wie dien reicht het bein nicht feier een half zal charter, is dien linket van dos morgens, ja, zeer ze dat, ja. Wel, nu zijn de karakt even ingelengd. Dan wordt we gleich nog met mij te testen hier. Wie echt zien de dag zei en nieuwsgierig wat hier je woord is. Zo voor 5 maanden heeft de dag dat door drak je had. Krocht er dan aan, dus dag wat in wie kom. Eng august, en zegt dus, door is er een chain polio, en de degenerative knokkelskrankheid, en kreeft, en die ben. Alle tests zijn klaar. Zo nu wil ik bus zeggen, go, en ha een goudet leven. Ho, zei ze, mij jarrert al zeer schijn. Ob ik wel die nog één ding bet verhullen. Waarom des ik moet met hem gans baste dachter die met vereinde, zijn naam is Jezus. Oh, zei ze, ik had al zeer even gedacht, dat is te wondervoud en bloos groze lood in de stich gaan. Wel, zei ik te Linda, ik wil bloos nee weten, dat u ook weet, dat dit heeft niks met Elfries te doen. Dat heeft bloos met Jezus. Hij is de Jansje, wat alles heilig kan met de wel. Wie zijn de Jansje, wat ons wel rein gods in je arm stalen, zodat wie kennen ze noemen verhaardig je met alles wat in ons is. Dat is de zaak. Wie zijn ze in de heng en feit en muur ze wieder. En dan zeiden ze dat we zoek, dat we kracht gestalt. Wel, sure, ik kan zeggen dat in je meer nee zijn dat ongeveer 1200 dingen staat passiert over de laatste 6 jaar. Maar ik wist dat goud je nu ook, dat geen van die weer de mine. Je bloost Jezus. Maar geen van die dingen mag den ganzen hemel jubileren. Dat bloos wanneer een mens in zenda Jezus vindt. Wanneer een mens los vindt van zend, dan is het te jubileren. Zo raar schuldig. Zowel we weten dat God de eerst naar regen ons bovendrap met alles. Wel, nu wil ik je nog een kapitel nemen. En dat is Matthäus, dat 25e kapitel. En ik weet dat soms vindt wordt hier een klein beetje stukje, wie zegt, wat ik nu al zei. Over dat is vrij genoemd. Wel, we willen vers 31 aanvangen. En dan bottom 1 kapitel. Jezus staat hier zijn tweede komen. Een beetje traagstalen, zodat we weten wat ongeveer hem komen is. Hij zegt dat hij wordt op een wondervolle troon komen. Alle engelen worden met hem zijn. Wie reden nu van billionen en billionen engel. Zo weet dat hij dat checken kan met zijn menselijke oog, wat bloos engel zijn. En wie heeft hier met een sound system, mics en zo weer, over de sound system wat ze door worden haar. Dat wordt in iedereen een kloor kunnen horen wat Jezus te zeggen heeft. Dat wordt geen zijn wat ik kan horen. Even de doven worden kunnen horen. En in iedere mens wat jij moest je leeft heeft, die wordt een verre Jezus stonen. En dan zegt het door, dat Jezus wordt het in 2 delen delen. Karakters en schophoord zien een kassen van de schop uitweiden uit. En dan wordt Jezus today in zijn rechterhand de schoop zeggen, komt met mij met in de hemel. Die steed wat mijn hemelse vader heeft vrijgemaakt van verre de wereld aanvang. Ik weer hungrig en de gafst mij wat te eten. Mij darstet en de gafst mij wat te drinken. Ik weer een vreemde en de namst mij in huis neem. Daarin zie ik zo vrouw dat ik kan 2 vreemde Engelse onkels met brengen hier. En die worden hier opnomen, dat wist ik. Daar vind ik me niets om te twijfelen. Maar er is een mens die had een goof van anderen aannemen. Van andere feiten. En zo weer. En dan zegt hij, ik ben krank en die bezacht me. Ik ben onder kleider en du lässt mich kleiden. Ik ben im Gefängnis en du kommst naar mij. En vers 37, but 39, vroeg de arm, wanneer is ach wie die in alle deze steden? En vers 40 zegt Jezus, wat immer je te de geringste, je schwester je donen ha, ha je te mij je donen. En dan draait hij naar die aan zijn linker ziet, en zegt de een, ik wie in alle de log, en je deed de recht nust. Vers 44. Wanneer zegt hij in de log? Dan zegt hij in 44. Wat immer je niet gedonen hebt te de geringste, heb je niet te mij gedonen. En dan zegt hij in 46. Vers dat die jenken naar de haal en de anderen in hemel. Zo, so, nu is het zeer wichtig. Wer is de geringste in mijn leven? Zie ik niet ganz recht, want ik zei het, de geringste is die, wat er wat fehlt, wat bloos ik krijg dan kan geven. Dat is de geringste. Voor mij. Die minuut. Na man en vrouw kennen ze geen ander alle soorten geven, wat geen andere onbevoeld is begat den te geven. Zo so de man en vrouw zijn in veel inzichten de geringste to een ander. En daar wouden we nog maar even dit loten. Want een zin wat fehlt voor een voda, dan is die zin in die inzicht de geringste tot een voda en een ander waag. We hebben veel jaast bij ons en volgen zondag te merg. En maak me wel mijn schijne vrouw dan moet schwind de desch bereiden voor 12 mensen. En als ze een kenja met kenja weeren, dan wil ze maak me schwind een van de kenja met naar de komerschek in Kjala te moet holen. En dat je had mijn uur zeer schoop naar de kerk op toe. Bloos te zijn wat we dat kind zeggen. En wanneer dat kind niet plastic rijdt weer, toen krijg dat dan wat mama bevolen deed, dan deed ik mijn schuldje in een gastel. En stuk mijn kap met in de kerk naar. En zei ik het kind, kost dat nog eenmaal zeggen? En dan wist dat kind, wanneer juist is waag weer, dan wordt papa met dat kind een schijne deurspraak gaan. En de deurspraak waarin je veel dit te keren. Is die mama die naar de kommer schakt wat te holen. En die hinzicht weer die mama de geringste te die. Wat de dan te haar deed en zegt, deed ze te Jezus. Ik wil die drie oorzaken geven hoe wij du goed wat zij doen met mama plaats te horen. Eind is dit. Dine mama is die gans eerste geschenk wat God die jij moest geven bezit zichzelf. Bezit God. Dat gans eerste geschenk. En hij rekent met dat du dat geschenk wirst zeer recht aanhouden dat levenstijd. Even no mama je sterven is die nog dat geschenk voor die. En nu best nog plus 8 jaar oud. En nu braakt er al toop. Wat is dat? Nummer 2. De Bijbel zegt in Efeza, dat zesde kapitel, de eerste drie vers. Kenja, ziet jullie eldere gehoorzaam. Wijn dat is recht. Dat is het eerste gebod met een geschenk te je vlachten. Dat je wil kunnen lang en gezond leven. Door is geen twijfel door. Nummer 3. Dine mama is mijn liefste. Ik wil mijn liefste niks te start laten behandeld worden. Niemals wil ik dat toch laten. Maar ik had het te zeggen. Wel, maar nu is de kind al rein en troon. Weet die mensen niet hoe ze gaan zelf met zichzelf. En dan zei ik, was correct als de mama behandeld is, zo dat ze Jezus behandelen. Zowel van ons om dingen terugstellen hier. En dat het kind voet te Jezus afprachtig verder mij. Dan doe ik voor het kind beden, met mijn arms rammen dat kind. En dan check ik dat kind naar mama, om dingen terugstellen. Want de voordat staat, rein, je dat moet doen, want ze dit antwoorden. Dan duurt het niks zeer lang. En dan is dat kind rein op een andere weg. Dat kan het niet helpen. En dat zegt in de Pfizer, zas fars faya. Fodash dout nech unikenya onretze tum zorn. Oba dout jen upbrengen met Jezus en zonftet en dat we kunnen dem helpen horken. Dat we dat gans klaar door bij haar. Zo, wie wil als ik ken je leren, wer wie zendt met deze zaak? Wel we naar beden. Himmlische Vader, du weet krijg wat in ons kap en in ons hart ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du moet in ieder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar en den leib bewiesen, den respect bewiesen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in christelijk leven rein gans beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mis helpen. In Jezus' naam. Amen.

wie een heute Sommerdag. Tina hat sich mit ihrer alle Freundin in der Klasse bereit, von dort wollen sie nur Mittag Bude gehen. Ja, bei dieser Herd, dort wird schon gehen. Aber als sie in Hus kommt, muss ihre Mutter einen großen Strich der Schreitnen. Tina, du weißt, dass du von dort nur Mittag mit den kleinen Sessitzen musst abpassen. Du weißt, dass du noch was vor dem Ort. Ida, wie bereitest so, du bringst dir einen Schlupf in 10 Wochen. En dan nu hier kost je vast naar Gona. Dan stelst je mij hier handelijk terugkom. En dan kon je het weer oorbidden. Zo zullen we dat ook doen. Ja, dit weer goed. Tina wil dan een sloop brengen. Ook wanneer dat Gona spassen doet. Nu leert haar mama uit het zesde en wachtte en ziet wie de botse inslaapt. Maar bij deze het. Nu dat zijn nog buiten vieren. Voe, dat zijn aber Gona schoon. En zij oeien zich ook zo schrijdelijk. Wanneer je zoon had dat alle 10 jaar al een zwembad jeentje. Die wilde ze alle boeden. Die wilde nu al een woede teuben. En zij moest hier haar zesde te vieren. Tina, wie wordt niet. Zij voer op de stoonje in was in de 10 jaar de hubs nappenrof en de kleine zesde te brel bloes luider en luider. Erstens weer hout, en tweede stukken de tinte toch wel te zoeien. En de speerdoek verwoeten de Tina voor. En dat kleine zesde te breld. Tina wordt immer dolle, en zegt, wenn du nu niet op je te brellen. Eit schubst die met 10 wochten teup op een goosnopper. Dit is mijn oeulend met die. En ze vier dat wochten. Immer dolle en dolle hubs dat wochten. Nop en rof, nop en rof. Op een stich nog van stich roven. En even grote eetklampes even.

Martina wist het, zo hij gehoord dat ze leren moest. Aber ze wil nu zo hier een kleiner boden. Zo jent in haar stof, knalt hij zich de derde, nam er leertes ruit. Aber er gedanken waren bloos bij de andere zinnen, wenn ze nu alle boden kunnen. Zo kon gar nicht daran denken wat ze hier leren zal. Nee. Dit heeft geen zin. Wenn het hier zit, en doch war er bloos om wat andere denkt, dan heb ik toch beter, het schlägt me nu ruit, voor eerst boden, en kon je nu hier leren. Ja, zo wil ze dat doen. Ere mama bracht nu het kleine zestetje in sloep, en zo wil ze schwind ruit slitten. Zo jen lees dat ze daar, honderd had ze ingepakt, en een grote tas, en ere zagen ten boden, en nu jen ze was. Schwind zat ze zich op er rood en voor was.

onze oneindige voorwiel van Abby. Op het deelt, ten betoelen in het zwembad, heb jij thuis vergeten. Oh nee, wat heb ik nu terug voor? Wer wordt als mijn mami dan niet zit? En wij dan nog eenmaal meer kluis praten, dat is al zo verloten. Nee, wat zal ik bloos doen?

Tina pedaalt wieder en dacht van de jongens had ze molligiert door door bij zwembad weer een loch in tuin. Door wordt ze van door dat klotteren. Ja, en zo wordt ze dat doen. Eenmaal ging dat toch wel. Dat wordt ze als China wat zeggen. De jongens hadden gezegd ze doen dat immer zo en betoelde niet. Als Tina daar aankomt bij zwembad, sluit ze er rood aan en klotter dat in tuin. En werkelijk, tjonge wie er ingeworden. Dat loch in tuin wie zo in Rebecca, dat had tjonge gezongen. En nu komen ze naar de stad, wo al de mjaltes uit ihre kloos lachen. Van wie drüb ze al? Hallo! En de vrede sich ook. Da bist du endlich, Tina, wie dacht du wirst schon al gar nicht kommen? Aber wat bist du so rot abgedanst? Jo, so heut es mi ook. Kommt, wir wollen schwammen gehen, sagt Tina. Der eine von dem Jahres meint, Tina, so rot abgedanzt aus du Bett. Zoll die ist ein bisschen auf einem Schulter. Nee, so viel Zeit habe ich nicht, sagt Tina. So wisst sie, so muss bald war der Tritt, so dass ihre Mama nicht ein Wort davon. De Mialis vertelde alle dat ze van dat hoge braad al je hupst waren. Dat is je nu niet in zwembad. Daar kon men van 5 meter hoog roofhupsen en woeden nemen. Oh, dat is schoon. En wer truut zich nog? Zegt een van de Mialis. Tina zegt et. En ze wist dat ze had niet veel tijd. Wanneer dan moest ze dat nu doen? Ze ging door noppen. Stunden stoot ze nog, weil ver er nog een paar andere Tina waren. Ze had niet mal veel tijd te nadenken. Als ze angst had en dan niet, ze moest nu hupsen. Ze rand. En in deze schreitlichheid, wo er de kop nog brandt, hupsen.

Of is in jem krankenhuis? En het zijn moeilijk gespannen, van wem wat zich nu help aannemen? Van ihre vriendin? Van ihre mama? Oder fällt ihr nog wat anderes aan? Oder wat ihr klar? Dat ihr verhulle ook niet ganz richtig weh. Hör ich wil mal doch wieder nennen.

Roedd blwf am un y mam a on, dweud y dantyn i'n doctor. Wyt ti yn y telefon yma? Jo, na dan zaimol ab. Tina zed y telefon yma, oba dan bod ar doch o gons hoed yn cold. Yn zed ocht, es de troen, dod es feit gwane troen, fan mine mama a mine temt o ffwle, yn eti fan do al zoveel damet hab et je dona. Es wird min zest et je dam, yn ze oie duldisch verzocht et je en schroep te brengen. Et hab mine huis opgewen is je mocht, Het heeft me ruitje gesleept. Het is hier dat een tuin gekloot had. Het loopt het rechtje aan dames voor het van de gedoen heb. Dacht Tina dan. Nee, broek je mijn mama al niet aanruipen. Het wil in zijn huis komen, broek je niet. Tina lag en dacht no. Ze dacht hoeveel gorst dat ze van de gedoen had. En ze dacht, en wanneer het verdronken weer? Hoe weer hij dan nu aangekomen? Ze zei de dokter nogmaals aan en vroeg hem. Dokter, wat je loopt je van het verdronken weer? Hoe weet je dat nu? Dan wist je ernst hoe je alweer blijven wordt. We moen je loopt je dat zelf wat noem dood? Opa zei ze heeft dat wat noem dood. Het loopt aan de Bijbel. En het loopt gans vast aan dat wat God zelf zegt. En God zegt dan in Hebreeën 9, Vers 27, dat is jeder mens je zat eenmaal te sterven en dan temt hij tem je recht. Wat moet je met je recht? Moet je ook van mijn gorsheid? Wordt het ook bestroefd worden? Moet je God heeft dat alles te zonen? Oh ja, zei de dokter dan. De haar, dat is het alles. Maar dat zonen is, dat hij ons ook verzeihen deed, wanneer we dat willen, wanneer we daarom beden, en wanneer ons dat leid deed. We, alles wat we damit hebben, konden ons verzeihen? Vroeg Tina dan. Ja, die verzeiht ons alles, die heeft zijn zin voor onze schuld gegeven, zei de dokter dan. Aber du moet het vast geloven en ook aan verzeihen bedden. Tina zat en dacht beter even nu.

En ze vangt aan de dokter te vertellen wat ze vandaag alles damen hadden doen. En dit weer bloes vandaag. Bloes vandaag hebben ze al zoveel damse doen. Ja, zei de dokter, we maken alle dams. En Emma Wada vol werk en zin. Maar dat schoonje is dat we Emma Wada tennen naar ons grote God en hemel komen en aan beide ons te verzeihen en hoe deed dat. Tina vroeg de dokter, wil ze dat doen kon, dat hij ook haar verzeihen zal. De dokter bood haar aan met een tip te beden. En zij beden tip. Als ze uit te beden hadden, hielden ze dat in een oberstof luid wordt. Dat we in zwee komen. De dierjend op en Tina er een maarsen door. De moeder wil toch ongerupt worden zijn. En nu komt ze Tina opvullen. Aber Tina zit ze bloes en noemt Tina om. Tina bad er mama dat haar ook zo verzeihen. Ze betaalt er mama wat ze alles schlechtet van door de donor had. Ze betaalt dat ze zo ooggeduldig met haar zesde te weer aanbegonnen. Ze betaalt ook dat ze zich ruitje schlecht had. Ohne dat er mama haar geloten had. Dat ze ooit weer je voren schwamen. Ja, nu kon ze bij er mama aan verzeihen bedden. En er mama, die verzeiht haar jaren. De nam haar met naar huis en toen bereidde ze zich dat nu zal beëind anders zijn. Dat Tina nu ook wordt oprecht zijn en dat Tina ook met haar mama wordt reden en zich niet schwind heen haar reeds rutschlitten. Ze wens het ook jun Tina. Reed met hun mama en wanneer jun dat verboden deed, dan neemt dat ze haar en ziet niet heen haar reeds. Je zoon je woord het haar veert, wanneer men ze zich verhält.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik kon diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en ving hem als zalt uit waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij zit mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving we trubbel en spolung in de kerk. Paulus sien rood as en shady vir Christus.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast al.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

aan zullen sloven zijn. Wel veel beter weer het toch geweest, want hij lijve weer bij zijn onkel Obron gebleven en had zich niet zo zeer gezien rijk en onerkend te worden. Bestemd heeft laut zeer gebed dat God hem helpen wordt en God deed ook. We lezen dan dat zeer bald erop einer, wat weggekomen weer, naar Obron kwam en zeer hem alles wat passiert weer. Dan nam Obron zijn arbeider, 318 sterk, en jucht de vreemde kleine je nou om de eind te holen en de gevangene proeven vrij te maken. Dit kon een zich slecht voorstellen, dat Obron wordt proeven met 318 man een grote massen soldaten te bekämpfen. Aber kracht zo weer dat. God gaf hem den rechten plan. Obron deilt zijn arbeider aan en luurt wat het nacht weer, eier hij dat leerer van deze kleine je aangrijpt. De Bibel zegt bloos, dat Obron zijn mannen, die zo überraschen en schluren, dat die alle anfangen te ranen, zo zeer als ze kunnen. En zo kon Obron niet bloos laut, in alles wat hij had, raden, aber ook de andere gevangene mensen van Sodom en Gomorra, in alles wat die hadden. Die König van Sodom, wir zo dankbaar, dat hij Obron aanbood, dat hij bloos de mensen wat verslaapt werden kreeg wil. Dat andere kon hij alle houden, en dat weer veel. Aber wat zegt Obron? Ik word niet eenmaal zo veel als een schouwrijmen nemen, wilst u dan zeggen kust, ik heb Obron rekgemerkt. Dit wist een zeer veel van Obron zijn natuur. Hier had hij de gelegenheid zeer veel rekker te worden. Wenn hij nu zo als laut geweest weer, dan wordt hij wel voorts touwje gerepen hebben. Obron nam aber nischt güter zijn ankosten. Hij wil zich niemals to een gottlosen heidnischen König schuldig feilen. Hij wist wo alles herkäme en dort weer van Gott. Ab dem had hij zijn vertrouwen gesagt en bloos dem wil hij dank schuldig zijn. Er passiert nog wat ganz interessantes, als Obron met al de mensen in Fei terugkwam. Als hij nog buitere stad Salem via, kwam de König Melchizedek amentieren met Braut in Wien. Dit wie een besonderer König in dem, dat hij ook een priester van höchsten Gott wie. Dit is erstaunlich, wiels al die Völker en Kanaan heidnisch wieren, in keine Ohnung vom wahren Gott hadden. Aber hier in Salem, wat Lothar Jerusalem genannt wordt, wie een König Priester, wat den wahren Gott deint, en wer Obron ganz unerstärkt. Dann deit Melchizedek Obron sehnen. Hij zegt, je sehend bist du, Obron, von Gott dem Höchsten, wer den Himmel in die Erde geschaffen hat. Und je sehend is Gott der Höchste, der deine Bedränger en deine Hand in den gegeeft hat. Als Obron dort hier, gaf hij Melchizedek een Tiendel von allem, wat er houdt. Dit is een beetje een Überraschung, dat Obron dessen König Priester zijn Tiendel geven wil. Dit wist ons aber noch wat van Obron zijn in de Tür en zijn starken Glauben om haren. Hij wist wo alles wat hij had hergekomen weer. Hij wist dat wann Gott am nicht alles geschenkt had en dort hun noch zijn Leben bewoord, dan wordt hij nuscht haben. Uit Dankbarkeit deed hij Melchizedek de Tiende geven, wiels hij Gott dankbar weer. Melchizedek wie een Priester vom höchsten Gott. En zo je hier zich dat, dat hij aan dat gaf. Vandaar wel we ons vragen, of wie zou als laut oder zou als Obron zijn. Probeer mij met alle geweld naar veren te brengen, en don't wat het kosten deed. Wann mijn geleerdheid aangeboden wordt, te geld te komen, probeer dat dan zo zeer als mogelijk u te nutzen, en wann het ook andere mensen schoden brengt? Zou dit laut dat, en wie seinen, dat am dit keine bliebende Freiheit bracht. Hij had bloos veel trubbel, aber kijke mal naar Obron. Hij leefde im Vertrouwen op seinen Gott. Wann het ook vereerst so leid, als wann laut am Wied verbie wir, leidt hij zijn Vertrouwen an Gott nicht los. Hij wist, dat Gott zijn Wort in seine Versprechung houden würde.

Em geloven jentje los om lood van zijn fien te raden. Em geloven en met grote dankbaarheid dat hij hem haren en tiende geven van alles wat hij houdt. Hij moet toch een zeer gelukkige mensje was zijn. Wat weer dan de onderscheid tussen lood en obram? Lood geloofd aan God, maar hij houdt zich aan niet handgegeven. Hij wil zijn eigen leven bestemmen. Obram leeft over hem geloven. Hij vertrouwt zich dem Herrn aan en wie welig om Herrn zijn wellen te leven. Hoeveel leefst u? Wat is dien geraadste verlangen? Wer wel rijk worden, brengt zich een grote gevoor. Veel beter is, wann wie ons leven dem Herrn aan vertrouwen en doorop achten, wat de schrift ons leert. Wel we nu nog toe beten. Lieber Herr, wie kommen waren nur die? Wie weiten, dat du uns alles schenkst? Alles kommt von die. Lot keinem blind daran verbiegen. Lot keinem sein Leben damit verbringen, dat er bloß für das irdische Leben streeft. Lot jeder einen erkennen, dat sich das lohnt, für die zu leben und auf die zu vertrauen. Amen.

Met dankbarem harten begrijp ik alle Tauhira van jou. Het junt van harten waren welkom te dit programma en wens ook dat de Heer ons van jou top zenen mocht. Dat wir an dieser Zeit, der Gott uns jef, doch genoeg haben mochten en alle Schwierigkeiten, die ons het leven brengen, dat vrouw ons een weg te gunen, zoals am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de Heer ook tot de Tauhira van jou zenen geven.

In mijn boodschap laatste week reed ik over den brief, wat de apostel Johannes aan de gemeente in Pergamon schreef. De stad Pergamon wie een ganz buitengewöhnliche. Die wie ohne Zweifel dat Zentrum in de Umgegend. In Pergamon wie Wissenschaft, Kultur, Politik en Religion. En er kan zich dat leicht denken, dat een gemeente die in zo een stad is, ook van dat gesellschaftsleven sterk beeinflusst wordt. Want de Heer Jezus die gemeente ook zo manchetlei te loven had, moest hij eind op een dag zeggen, ik heb over jeen die, dat du aan Biliam zijn leerfast gehullen hast. Wat van den Bilak leed, Opferfleisch te eten en Hurerie te drieven. Tje am, sonst kom ik schwind en merk krieg met eind, met een grote, zweischnedig schwert uit mijn muil. De Heer drijft eind en zegt, endert jullie zending, sonst jeft het wat anderet. En onze vandaagse boodschap geeft het aan den brief, den de apostel Johannes im Abtrag van hem Herrn Jezus aan de gemeente en Thyatira schrijft. Wie willen ook vandaag waar de abmoedzaam touwhartje en uit deze boodschap vaststellen of de Heer vielleicht krijgt te mij en te die reed. Vielleicht zullen du en ik ook onze gezending ändern, dat hij niet ook met ons met een grote schwert uit zijn muil terugviert. Den brief aan de gemeente en Thyatira ving wie in Openbaring kapitel 2 en de verse 18 der 29 abgeschreven. Want deze zijn ja dat leid eerst gezongen hebben, waar we top uit Openbaring kapitel 2 van vers 18 der 29 lezen.

Hij blijft in wie ons en deze boodschap aan zijn wellen als aan de engel en de gemeente en Thyatira geschreven. Während Ephesus, Smyrna, Pergamon en Laodicea beriemde rikje in blijende steden waren, als Thyatira een ganz onbekende en onbedienende stad. Thyatira lag in de provincie Lydien en had wel een betbediening als een stad, waar het eerste zeichen gemaakt werd. Deze zeichenindustrie weer van verschillende banden van mensen, die zich topgesloten hadden gerand. Wer nicht zu einer Sonneband gehören deid, konnte auch keine Arbeit finden. Dit wird dann ein großes Problem für die Christen an dieser Stadt, weil Sonnebande auch sehr an jetzigen Dienst in unmoralisches Leben verwickelt wäre. Wenn die Christen sich Sonnebande nicht anstützen wollen, hatten sie dann auch keine Möglichkeit, ihr Leben zu verdienen. Wenn die Gemeinde in Thyatira auch mal klein und unbedienend wäre, redet haar en toch met machtvolle weer aan. Wel, wie nu nog maar eenmaal hartje, worden haar dort beschreven deed. Dit zegt God zijn zin, de uwe haft als een vierflam, en feit als blanket messing. Ik weet om dine woordje, dine lijf, dine dienst, dine geloven, en dine geduld, en dat de emma mij aanvangst te donen. Emma wat er zegt haar, ik weet dine woordje, ik weet dine lijf, ik weet dine geduld, ik weet waar du woonst, ik weet wat du alles uithullen matst, ik weet waarveel du weens dine geloven aan mij lieden matst, ik weet waar du die verbeterd hast, ik weet dat dine laatste woordje gratter zijn als de eerste. God zien zeenhaft uwe als vier vlammen, en veram kan zich nust en China versterken. Mensen willen zich immer waarder zelfs aan, dat China weet en zit, wat ze aan je heimen doen. Doch voor de alwetende God is alles openbaar. Hij heeft feit als van blanket messing, voor dem nust bestonen kan. Dat beeld is dat van een rechter, dat u in de volmacht van een rechter, voor dem om eng alles gerecht wordt. Jezus Christus redt, deze gemeente uit een ganz besonderen grond zo aan. Deze gemeente een probleem had het met ihre denkwoord te doen. Zoals ik eerst zei, wird het zeer schwierig in deze stad, wanneer sogar meest onmogelijk zijn leven te maken, wanneer er niet tot irgendeine baan gehört. Van de andere zijde kunnen Christen aber nicht tot zo'n baan gehören, wird's du met jetzen dienst, in Hurerie verbunden wir. Was sollen die Christen in der Stadt dann tun? Wenn sie leben wollen, müssen sie doch auch eine Verdienststätte haben. Und wenn sie eine Arbeitsstätte haben wollen, müssen sie mit ihrem Glauben Kompromisse machen. Wenn sie dem Herrn oder im Glauben treu bleiben wollen, müssen sie mit Verfolgung in Armut rechnen. Dort wird der Gemeinde ein Problem. Kracht wens ere leu, sprach der Herr dem gemeint Motto, wann er sagt, ik weet, wo jen dat geht. Ik weet, dat je immer wader damit te kämpfen habe, de rechte Entscheidungen te maken. Je denne nu al meer goudet, als verheer, aber ik heb doch eine Sache, jen jünd. Wie wel een eerst wat een leidhartje, eier ik met mijn boodschap te eng merk.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 688. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 688.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meedig mocht God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht van Evangelium am einde week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd, wat ons am einde Weg waren hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op Brood voor ons leven van jou is in Matthäus 9, vers 2, wo dat zegt. En hoort, ze brachten einen gelähmten Menschen aan, den ze op een bad drohen. Dis arme man had een zeer schwere Krankheit. Hij wie gelähmt en had veel weideel. Dat schijnt zo als wanneer je weinig je rood deze man nicht geholpen had. De dokterie werd te die tijd ook niet zo ontwikkeld als van jou. De dokterie heeft van jou niet voor alle krankheden rood en veel meer niet te die tijd. Voor deze arme man van Kapernaum werd dan werkelijk geen rood. Hij had geen hoopning, jemals gezond te worden. Dat schijnt zo keiner kon hem helpen. Wie weet nog waar de geschicht zich ändert als hij Jezus treffen deed. Voor Jezus zijn keine omstand ohne hoopning. Met Jezus is in jeder omstand voor de körper en voor de ziel hoopning en heilung. Lof dem Herrn. Hij helpt dus een arme kranke man durch een heilungswunder. Dis man verleidt Jezus met het wunder van een gezonder körper en ook een gezonde ziel. Deze lähmung is een zeer goed beispiel van wo lähmend de zind is. Van natuur zijn we alle ohne uitnom onder de vlucht van de zind. Dat kämpft doordurch, wils deze welt een rek van zind en diesternis geworden is. Alle die in deze welt nen geboren worden, komen onder de regering van de herrschaften van deze diestere welt. Also wils we van natuur zinder zijn, is de hemel voor ons niet op. In Openbarung 21:27 lees wie zo. Daar wordt niets gemeinet oder aanreinend nengoen, en ook keiner der schandhafte dingen onrecht en leegendheid. Also sei wie dat ons toestand is ganz ohne hoopning, jrozes de gelähmde man wir. Aber lof dem Herrn, als Gott seinen Sehen nur diese Eid schickt, dort wordt für dat Gesaß allmählich wir, bracht hei vor dich. Sein Sehen, Jesus Christus, nimmt den Sinn von der ganzen Welt ab sich, so dass die Menschen ihren Sinn können verjäft worden. Von dann, als er am Kreuz auf Golgatha hängt, sehen wir nicht mehr ohne Hoffnung. Wie dürfen wir bloß leben, dass so als Jesus am Kreuz sieht, nun alles vor dich gebracht ist. Das ist ein Dank, wo du dich in den Sinn verwickelt hast, oder wo du aufgefallen bist. Alles wat je doen moet, is je leven, dat Jezus de radung voor je gemerkt heeft en arm als heiland aannemen. Hij is die van de zin raden deed en die vrij merkt. En Johannes 3:10 lees wie, God zijn leven voor deze wereld is zo groot, dat hij zijn eindje zin geeft, dat al die aan arm je leven niet verloren gaan, over dat eeuwige leven hebben. Daar is werkelijk bloos een hopeloze leeuw. Wenn du nicht nur Jesus kennst, wenn du nicht deine Sünden bekennen lässt, dann bist du wirklich ohne Hoffnung. Du musst wirklich nur Kirche fahren und gute Dinge tun, aber wenn deine Sünden durch Jesus sein Blut nicht verjäft sind, dann wird ein Tag der Himmelstür für die Tür geschlossen sein. Sterben ohne, dass die Sünden verjäft sind und ohne Frieden mit Gott ist eine hopelose Leere. Wenn du aber nur arm kennst, wat hij die aannemen krijgt en doet waar die best. Op dat hebben we ons ganz sicher verloten. Lieve Tohira, hast du deze hoopning?

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Geur Marius, dat is evens ona kalt, niet? Mij er nog maar zo van dat het zo kalt is, en spets ik meestal dat het op de ganze wereld kalt. Dat kan ik zeggen dat dat bloos hier bij ons zo wie drauf gehalen werd en onderschweins, dat jij de mensen in het hart zat. En, nou ja, wie weet over dat het opstede, wanneer het hier bij ons ganz kalt is, dat dat onderschweins dan ganz unterschied laat. Aber onze zon, die wie zo veel regnen derne, die, dat juist dem einen warm en dan irgendwann warmte dem anderen dan ook nog warm betalen. En nu is de kraak op een nodelijke ziet. En, door dat er nu dollar warm, dat er hat, wens je het dollar doorhan. En hier bij ons, heb ik dat even een beetje aan de keule ziet. Die grüßt hier Christoph, in diesem Programm Tim Kaffee en Mate. Van nu hebben we Madwijk, den 24. juni 2026. De winter, der haf ons, wie dacht olse, de hat olse mes angefangen, aber nu bewies de dat nochmal gerendlich. Dat zal rofkeule bad 3 grud, en abwarme bad 15 grud. En, mi spert sich ze de kalt hier, de as, viele sei ama, alles wat even nul is, as nicht kalt, aber hier in Paraguay gläubi dan all dat as all on a kalte zie. Dan daar weer een kaminhaft doen wat het 4 jaar de vol schienig uitgoene. Zolang dat maar brandt, dan blijft dat huis wel eens warmer. Zo, dat nächste haar ik ons hier mal in Leuton.
1: Na, Hein, wat atst du da?
2: Dat is een rondet, doppelstokig, en wat reist plot ietsert. Mijn oma, die mag de baste. Dat wordt zo op een plotje bakt. Wenn man zu viel Eva hat, dann kommt man dort nach Räusche.
3: Du Inter, habe ich vieles Eva nume. In meinem Antiborst, jüng zu Hause summe. Nein, nein, dort ist von unseren Menschen nicht. Der Zweibag ist der Plotitsche Gericht. Oh, ja.

Berg dat je bed. Kost du. Dem vrouwen dat die je merkt haf. Of hij bij die zijn wel. Of hij die handwiese geven wel. Ab wat du in dien leven achter zos. Hij is voor die duur. 24-7. 24 stunden dag. 7 deel de week. Eichen du. Wie hand du einen? Dat nu ons abhossen dat. Weet je, wat mij in deze Bibelvers hier am Anfang abvallen dat? Jesus sagt, de jest is wellig. Hij weet dat, dat wie welle. Hij weet dat, dat wie nicht meer zin je welle. Hij am is dat alle dietlich. Aber hij weet ook, dat ons Fleisch schwak is. Dat vindt, dat ons hier op deze eed bejaind, met dem wat we schaffen moet. En met zijn hulp kan we gewinnen, met zijn rood, en met dem dat we wakker zijn en beden, waar we gewinnen geen onze vlees.

0: U has ingeschaut naar het programma Durch die Bibel. En de Bibellehrer is Prediker Elmer Rema. In het V-programma zagen we wat de Bibel ons leert van waarhoofd je aandacht en ook aanbeding. We zagen ook wat door de oud-testamentliche tijd im Olden Bund wordt aanbeding gedonen. Vandaar waar we zijn in wat de Bibel ons leert van wat dat opvaar im Olden Testament plus in verbeeld oder in schatten zou te zijn via van dat waarhoofd je opvaar wat Jezus om Kreuz op Golgatha volbracht. En dem dat hij zijn ene bloed vergoot voor de ganze wereld zinnen schuld. Ik lood die nu waarde aan en die schuld blijven om te zijn wat de Bibel ons van der waarde te leren heeft, besonders van waar we durch dat bloed Jezus Christus kennen en geraad worden van al onze zinnen schuld, wat we aan am geloven aannemen. Heer, ik dank die waarde voor de Bibel. Bij dat u dien woord nu waarde moest rijkelijk zijn en te alle te horen. Amen. Hier is waarde met u te prediker Elmer Rema.
1: We komen vandaar waarde terug naar Hebreeën dat negende kapitel. We hebben al gezien dat wils de schrijver ons in dat achte kapitel van de nieuwe bond en Christus gereed heeft, is de oude bond en dat oude testament verschwongen. We hebben ook gezien dat in Jezus Christus hebben we een veel betere hoge priester als de Israëlieten en aanthouden. De oorzaak is dat in den oude bond kunnen de priester wegen den dood niet met haar priestertum aanhouden. Jezus is niet een hoge priester naar de aantordning, maar naar de Melchizedek-ordning. De priester en de aantordning deinde in een eeuwige aandachtshuis, maar Jezus als een hoge priester in dat hemelse aandachtshuis. Dat is wat ons hier nu beschreven is. Wanneer mensen van den oude bond denken en reden, dan hebben ze de tien gezaten gewoonlijk im Sinn. Des briefschrijver heeft meer als dat im Sinn. Hij denkt en schrift van den aandacht in dat priestertum dat ze in jaandacht hadden. De oude bond redt ook van de zin en hoe mensen met dit handelen moesten. De zin vroeg wie immer door je was. Sogar verdem dat je zaad gegeven wordt. Dat je zaad mocht die zin veel rater en veel slimmer als die mensen dachten dan dat je zaad zei, du zaast en du zaast niet. De oude bond kon die zin niet wegnemen van die mensen, maar dat checkt verwaarts nu wat God en de toekomst doen wordt. Dat bloed van ballen en kassen kon die zin niet wegnemen. God kon dat bedenken, dan hij wist wat Jezus Christus doen wordt. Als de rechte tijd gekomen weer, kon Jezus Christus durch zijn dood voor alle zin betalen en vergevenis brengen voor zonen die aan hem leven. Nu Hebreeën het negende kapitel, tweede bij het vijfde vers. Dan door weer een zelt reed je maakt, dat eerste, waar beides een lampenhulen ook een dag stond met het handje zat het brood, dit weer dat heiligje genaamd, en hingen de tweede gardien weer een stoof, dat het allerheiligste genaamd is. Daar weer de goldene altaar, en de bundeslood de rondarm met gold betrokken weer, en daar binnen weer de goldene kruk met mana, en aanzien stak de bloemenknappers je trege houd, en de tofelen met de geboten. En even al dit weer de heerlijkheid cherubim, die dem genodestool schoten geven. Over wat we nu niet kennen en einzeln niet reden. Wanneer de schrijver van dat zelt en wat door binnen weer reed, heeft hij een andere zaak im Sinn als bloos dat te erwähnen. Wat voor hem wichtig weer dat mensen werkelijk God aanbeden zullen. Dat is waarom hij zoveel tijd met dat priestertum neemt. God aanbeden is mogelijk, wils God zich je op een boord heeft. De Hebreeën schrijver heeft ons gezegd dat God houdt de mensen durch de profeten gereed, maar in de laatste dag, de dag en woont wie nu leven, had God durch zijn zin, dem Herr Jezus Christus gereed. We kennen tot God durch dem Herr Jezus komen. In Hebreeën 1-2, hebben we dit geleerd, God, die te verschiedenste tijden en aan veel wegen, jaren terug tot onze voorders gereed heeft durch de profeten, heeft nu in deze laatste dag tot ons gereed durch zijn zin. Dem hij bestemd heeft alles te over durch den er die Welt gemacht hat. Rechte Andacht ist, dass wir ohne Hindernis und Gott seine Jägen wird kommen können und am die Ehe und die Heiligkeit geben, dort am geheert. Die Nachfolg von rechte Andacht ist, dass Menschen am deine worden. Nu de zaste bet nee in de vers en dat nee in de kapitel. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, jingen de priester aan ene hand Emma en de eerste stovenen den dienst te donen. Ober, aan de andere hand, en de tweede jingt bloos de hoge priester aan alleen, eenmaal im jaar, nicht ohne bloot, dat hij voor dat volk er onbewuste zin abvat. Doordat beweest de Heilige Geest dat de weg en dat Allerheiligste nog niet opgemaakt weer zolang als dat eerste zelt nog stond. Dat weer een voorbeeld voor de gewisse tijd. En daarna waar de beidest goof ook opgebracht, die niet dat gewisse reinje kunnen voor den die den dienst brachten. Wat in dat Oude Testament als een aandachtshuis opgesteld wordt, weer maar een schotte van wat de werkelijkheid im Himmel is. Dat zelt in de tempel weer werkelijk een weg wo bloß gewisse Menschen nur Gott in Dienst kommen können. Die Weich nur Gott wie er noch nicht aufgemacht, dort muss durch die Priester gedonnen worden. Dort Zelt und der Tempel wäre so eingereicht, dass dort drei Städte wäre. Dort erste wäre der Hof, wo der Israelit kommen wird mit seinem Opfer, dort er für seine Sünde gebracht hat. Dort wird der Priester am Trafe, dort Tier wird geschlacht worden und dort Blut utgegoten. Aber die Israelit können nicht wieder aus dort gehen, weil die erste Gardin wieder da. Dort wird am verbeten, dass er in die erste Stufe hineingehen kann. Nun dann, die Priester können in die erste Stufe hineingehen, wo er für das Volk dienen kann. Und wann er da bin, wisst er aber, dass er nicht wieder aus dort gehen kann. Da wird die zweite Gardin, und dort wird am verbeten, in die nächste Stufe hineingehen. En de derde steed, oder de tweede stof, kon bloos de hoge priester aan gonen. Hij kon dat bloos eenmaal en een jaar donen. En dat moest aan een gewisse dag gedonen worden. Dech al de jaren deed dat bewijzen dat de weg nog niet opgemaakt weer. Ober, als Jezus op een kruis starf, werd de gardien voor de tweede stof uiteengereten van boven bij onje. Daarmee deed God bewijzen dat de weg naar God nu opgemaakt weer. Dit is wat de Heer Jezus in Johannes 14 zas te zeggen had. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Geen komt nog voordat buiten de mij. En dan ook in Johannes 6, 37, alles dat de voordat mij heeft, komt nog mij. En wer nu mij komt, waar ik niet eruit steken. De Heer Jezus, der zijn dood op een kruis, heeft zijn in het bloed voor zijn uitgegoten en heeft bewijs daarvan in hemel en in gebracht. Der zijn dood heeft hij een weg naar voren gemaakt. Dat is waarom God de gardien im tempel in twee rieten deed. Dit is hoe dat in Hebreeën de tiende kapitel, de elfde bij dertiende vers, beschreven is. Aan ene hand staat de priester dag voor dag en deent, een opvat voorken dezelfde slachtoffer, die niemals kennen de zin wegnemen. Ober aan de andere hand, deze heeft één opvat voor zin gebracht en heeft zich voor Emma doorgezet tot God zijn rechterhand. En luidt van dan, wat zijn vriend aan zullen tot een voetbank gemaakt worden. Wanneer we dem Heer in werkelijkheid dienen willen, dan moeten we leren wat dat meent dem Heer aan te beden. En arm de eer en heerlijkheid te geven. We willen am denen, wils we am leef ha, en wils hij zoveel voor ons gedonen haft. We kennen nu een heilige God komen, durch dem Herr Jezus. Hij is voor ons gestorven, es war opgestonen, en es im Himmel als ons vermedler. Zodat we dem Herr reich denen kennen, haft hij ons dem heilige Geest gegeven. Zo staat dat in Epheser 5, 17 bis 20 geschreven, und das wird gesagt, darum sieht nicht dam, lieber verstoht, was dem Herr sein Wille ist, und besübt nicht mit Wien, dort er Verdriebnis bringt, og besit je veld met dem Heilige Geist, en red ondereinander met psalmen en kerkelijden en geestelijke lijden, zingt en speelt met dem hart tom Herr, en dankt God dem Vader immer voor alles, en ans Herr Jesus Christus zijn nomen. Wie deine dem Herr, wann wie eine dem andere, en Christus zijn nomen, deine. Ik wil deze dingen zo in korte waarde holen. Dat aandachtshuis op de eerde heeft weinig weet als dat aandachtshuis im Himmel. Eerstens weer dat hier op deze eerden is irdisch. Dat weer ook een schotte van zo'ne dingen die nog komen worden. En dan weer dat ook niet toegankelijk voor de gewöhnliche mensen. Die mensen kunnen bloos in den Haf komen. De priester kunnen bloos durch de eerste gordijn gaan en bloos de hoge priester kunnen eenmaal im Jahr durch de tweede gordijn gaan en dat te reichte tijd. Aber dat heeft zich alles geändert. Wilst de Herr Jesus de Weichnung vorder durch zijn dood en abstonen opgemaakt heeft, tjewe durch Christus zelfst nun vorder komen. Wie zijn alle priester in dem Sinn, en Jesus is ons hoge priester. Dat irdische huis wie bloos abverricht. Gott houdt nicht im Sinn, dat het immer zo wird zijn. Aber nu, durch Christus wordt de Weich ab ewig opblieven. Du hast nichts, dat dat jemals toesluiten kan. En dan, zum Laatste, de irdische Weich kunnen nicht die Menschen ihre Horte ändern. Du hast nu, ob een Weich, der ich wohnt, een Mensch sein Leben kan nie gemocht worden. De Herr Jesus heeft zo'n Weich vor dich gemocht. Menschen, die aan am Leben sind, gereicht vor dich. In Galater 2, 15 und 16, steht het geschreven, wir sind von Natur Jude und nicht Sünder von Mark die Heide. En weiter dat een mens niet durch de Gesetzeswerke gereicht gemocht wordt, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wie er selbst an Jesus Christus geleefd, dat wie durch den Glauben an Christus kennen gereicht gemocht worden, en niet durch de Gesetzeswerke. Dan durch de Gesetzeswerke kan geen mens gereicht gemocht worden. Dit is waarom de himmelsche Weich beter is. En de eenste weg nog voor de eerste.

tiende betaafde fase. Dat weer bloos eten en drinken en verschiedenste wasje, ordningen van vlees die abgeleicht weer, bad na rechte ordnung komen worden. Ober Christus is gekomen als een hoge priester voor goede dingen die bij hem komen zijn, deken je achteren en volkomen het zelt dat niet van mensen heen gemaakt is, dat heet niet van deze creatuur. Ook niet de kazen en chalva bloot, ober de zijn eigen bloot, is hij voor allemaal en dat heiligste en nijngegoene, en haft na eeuwige radung te weeg gebracht. De afwas die mensen brachten, kunnen niet die mensen er gewissen rein maken. Jedes Mal, dat ze een afwas brachten, moesten ze weder bedenken dat ze gezindigd hadden. De afwas toop met dat eten en drinken en dat verschillende wasje, werden gedaan wat de rechte tijd komen wordt. Dat had de Heer Jezus alles voor zich gebracht, als hij van hemel kwam en zijn leven op een kruis aangegeven had. Als de hoge priester bracht hij zijn eigen bloed als een betaling voor onze zinde, en God neemt dat aan. Want God dat aangenomen heeft, en hij heeft, dan heeft hij ook al dat andere afgezegd, zogar mensen die derg ere goede woorden willen zelig gemaakt worden. Dat bloed van Chalva, Schoop en Kaze kon die zin niemals wegnemen. Die mensen in dat Oude Testament deden dit, wil ze gehoorzaam worden tot God. Wanneer ze dat in geloven deden, dan deed God ere zinde bedanken wat de Heer Jezus voor die betolen wordt. De Heer Jezus neemt zijn bloed en de allerheiligste steed in hemel en in, als een bewijs dat hij voor de wereld ere zinde gestorven weer. Hij had alles voor zich gebracht, en dat is waarom God arm van den dood afwijken deed. Mijn vriend, daar is niet even gebleven, dat Jezus Christus nog doen moet, de radung voor die en mij, zeker te maken. En daar is gewis niet, dat du oder ik doen kennen, dat de radung beter maken kan. Daar is ook gewis niet, dat de Heer God en tush nemen woord, dat hij die de radung geven woord. Du kannst nicht geven, dat ratere wird haft als de Heer Jezus. God wordt die zijn radung geven, wann du dat am geloven annehmen wirst. Du kannst dat weten, dat du vom dood zum leven gekomen bist, wann du dem Heer Jezus als den Heiland annimmst. Jezus haft zijn bloed uitgegoten en daardurch geeft hij zijn leven ganz aan. Dat wird de betoling, dat God annehmen kan. Dat bloed van Chalva en Kaze kon de zin niet wegnemen, aber Jezus die zijn bloed kon dat doen. Hij is de levende Heiland, dan hij stond op van den dood. Er zijn andere schriften die van Jezus zijn bloed reden, en dat duidelijk maken dat doordurch alleen kon de zin vergeeft worden. Hier zijn enige van zo'n vers die dat klaar maken. 1 Korinther, het 6 kapitel, 11 vers. En zo'n weer een van jund, ober je zijn je wasche, je zijn je heiligt, je zijn je rechtvaardigt, en dem Herr Jezus zijn nomen en derg ans God zijn juist. En dan 1 Johannes 1, 7 vers, ober wanneer wie am licht wandelen, zoals hij am licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander, en zijn zin Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zin. 1 Johannes, de 2e kapitel, de 2e vers. En hij zelfs, dat heet Jezus Christus, is de derg dem onze zinde verzeend zijn, over niet bloos onze zinde, over de ganse welt ere. En dan Openbaring, dat 1e kapitel, de 4e bis 6e vers. Johan, aan de 7 gemeenten in Azië, genoot en vrede aan jun van dem die daar is, en die daar weer, en die komen wordt, en van de 7 jesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die trouw het zij, de eerstgeborene van de doden, en de harsche over de welkenige, die ons heeft leef gehad, en heeft ons van onze zinde losgemaakt, die zijn bloed, en heeft ons een kenigrijk gemaakt, priester van God en zijn vader. Aan je hebt alle heerlijkheid en macht, en alle eeuwigheid. Amen. Daar is niets dat de mens doen kan, dat zijn zinde weg wassen wordt,
buiten dem Herr Jesus Christus zijn bloed. Dat is wichtig. 9. Kapitel 13. Bet 18. Vers. Dan waren kassen en ballen bloed en dat oos van een jonge koe dat op den gespretst wordt, die aanrein wieren, rein moog, zowit als dat vlees aanbelangt, hoeveel meer zal Christus zijn bloed? Dat hij ohne fehler dicht hem juist zelfs opvat, junge wasser reinmaken van dode woorden, den levende God te dienen. Daarom is hij de middel voor dat Nieuwe Testament, dat dicht in dood, want passiert ook voor de radung, voor de overtredingen onder dat Eerste Testament, die door Europa werden, kunnen dat eeuwig overgoed kriegen. Dan woord door een testament is, moet ook zeggen die gestorven zijn die dat testament gemaakt heeft. Dan een testament heeft kracht wanneer mensen gestorven zijn. Dat heeft niemals kracht zolang als die leeft die dat gemaakt heeft. Daarher wordt dat eerste testament ook niet ohne bloed en je weet. In die tijden van den oude bund brachten mensen ihre tieren zodat die geslacht worden en dat bloed uitgegoten wordt en de tieren op den altaar verbrand worden. Zo'n donen kan er je wassen op een nicht reinmaken, want dat vlees ook tevreden gesteld wordt. Dat weer op een ganz anders als de Heer Jezus zijn bloed op een triets uitgegoten had. Hij had geen zinde. Hij heeft zijn bloed uitgegoten zodat wie kunnen geraakt worden. Dat maakt ons innerlijk rein, wanneer wie arm als ons heiland aannemen. Hij heeft met zijn bloed dienen zinde betoeld. Hast du dat aangenomen? Ik deed dat jaren terug. Hij heeft mijn zinde vergeeft en heeft mij reingemaakt en heeft mij vrede en vrede gegeeft. En men zijn testament is bloos goed wanneer hij gestorven is. En wanneer hij gestorven is, dan is zijn testament ook goed. En wat zegt dat Nieuwe Testament? Dat zegt dat Jezus Christus woord, dat eeuwig leven geven te zonen, die aan hem leven. 19. Met 24. Vers. Dan als Mozes jedert je boot, nu dat je zaadst nu, dat ganse volk met je deelt houd, neem hij chalve en baksbloot met water en rode wal en isop en bespretst beides dat boek en al dat volk. En zeed, dit is dat testament dat God junt onbevolen heeft. En je rood zo bespretst hij beides, dat zelt ook al die gefeese, tom deinst met bloot. En meest alles is nu je zaads nu met bloot gereinigd, en ohne bloot vergeten is geen verjeving. Dat weer nedig, dat aan ene hand de verbeelden van hemelse dingen, derg zond zullen gereinigd worden, op aan de andere hand de hemelse dingen zelfs, met betere opfer als deze. Dan Christus is nicht in een heiligtum en gone, dat met hengeboot is, de verbeelden zijn, voor dat woordhoofdje, ober am hemel zelfs, am en God zine jegen wordt nu, voor ons en te stonen. Dat je zaad smoogt dat nedig, dat alle dingen, dat zelt, de altoor, de desch, de jefese, enzovoort, moesten alle gereinigd worden. De wieren voor God zijn dienst ingesteld, en dit moest met bloed gedaan worden. Dit weer dat bloed van verschillende tieren, die God voor aan bestemd had. Zogar de priester, ihre kleider en ook dat volk, worden in des weich gereinigd voor God en zijn dienst. God is heilig. Zonder de vergat stone wellen, oder am deine wellen, moeten gereinigd worden. De dingen, dat zelt, de priester, de gefeese en dat zelt, en Lotte en den tempel, weren op een bloos een verbeeld op deze eerd van de werkelijkheid, die op Emma en hemel weer je waast. Als er weer dat naar aarding dat de eerdische dingen zullen met dat bloed van tieren gereinigd worden, ober, dat wordt niemals goed genoeg zijn voor de hemelse dingen. Een mens zien er steed vergaat, wordt veel wichtiger zijn als een mens die in de stede en dat zelt, of in tempel. Zo'n mens wordt moeten zelfs rein zijn, en zijn leven en dienst wordt moeten ohne fehler zijn. Een gewöhnlicher mens kan niet voor zo'n eer gebruikt worden, wie hij gezindigd heeft, en ook de natuur heeft, die zindelijk is. Daar is bloos één weg, hoe dit passeren kan. De Heer Jezus moest als een mens
nodig ze hier komen en maakt mensen wonen, zodat het kan op een boer gemaakt worden dat er tenen zijn en aan wie. En dan wordt hij aan zijn zin op zichzelf nemen en wordt hij aan zijn steed schuldig gemaakt worden. Dan wordt hij sterven, zijn bloed wordt uitgegoten worden en dat wordt voor alle zin, voor alle mensen, voor alle tijd en voor alle eeuwigheid toereken. Dat is correct wat Jezus deed, wil hij aan zijn leven houden. Als hij dat betoeld had door zijn dood, stond hij van den dood op en neemt zijn bloed en den hemelse zelt en in. Dat is dat teken voor alle eeuwigheid dat de zind betoeld is en dat God daarmee tevreden weer. Zonder die dat voor zichzelf aannemen, zijn van al ihre zinden losgekomen. Door hem hemel is de Heer Jezus nu en deed door voor ons en stonen en hij deed ook voor ons beden. Wo is dat vandaag met die mijn vriend? Wist du nog dich alles wat du je hier hast, nog aan die woordje vasthouden? Dat wordt die niet gelingen. Onze goede woordje zijn bloos zo als bezoedelde kadre en dem Herr zijn aanzijnen. Du kanst bloos dich dem Herr Jezus en zijn bloed en dem Herr zijn jegen woord komen. Kom nu dem Herr Jezus, lood aan en din hart en leven aan en hij wordt die nie maken. En hij wordt in de zin de alle vergeven en wegnemen. Mocht de Heer die zin in nood door te schenken. God is zegen, mijn vriend.

Wat je gezien voor, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wie ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

De buur wil ik weten van Orbit, de zachtet. Den verloot je dood, de raam met de tijd. Pagtina on de schulder en zijn beste niet normaal zijn. Wat deest u? De zin valt in de voeten een wacht te ruiden en hier stond voor de bril. Nu roteert ze goed. Aber ze oorlog is zo schrijflich en er zegt dat ze van door niet einschlopen wil. Ze voelt nog een eindje. Ze wist het weer recht van de buur. Dat de buur haar opmerking gemaakt had, dat het vals was. Aber Tina was zo schrijflich dol. Een ganze stund voelt ze hier nu al met er zegt dat ze. Als ze in het huis kwam en dat ze zette Emma nog krijgt, zo schrijflich luid brel, nam de mama dat op hun oren. En ze Tina wordt los. Het wordt ook niet. We wel van door oefen niet aansloppen. En ze werd ganz dol. Kon ik nu eindelijk in het zwembad gaan? Tina, du wolltest het. Dat du nog zo heel veel te leren hast. Du bist de laatste tijd zo schlecht geworden in de school. En het beulte einde het schooljaar. En wat wordt het dan wel van nöten komen? Go eerst leren. En dan kost je vast nog, wenn du pienisch leerst, dan kost je nog Emma boden gaan. En wann nicht, maar dat zal ook nog schoon het waarder zijn.

Tina wist het zo heel goed dat ze leren moest. Aber ze wil nu zo hier een okloiber boden. Ze jent in haar stof, knolt hij zich de derde, nam haar leertes ruit. Aber haar gedanken waren bloos bij de andere zinne, wenn ze nu alle boden kunnen. Ze kon gar niet daaraan denken wat ze hier leren zal. Nee, dit heeft geen zin. Wanneer het hier zit en toch waar het bloos om wat andere denkt, dan heb ik toch beter, het schlägt me nu ruit, voor eerst boden en kan je nu hier leren. Ja, zo wil ze dat doen. Ere mama bracht nu het kleine zestetje in sloep en zo wil ze schwind ruit slitten. Zo jen lees dat ze daar honderd had ze ingepakt en een grote tas en ere zaken ten boden en nu jen ze was. Schwind zat ze zich op er rood en voor was.

Einde voor wie van Abby. Op het deelt, ten betoele im zwembad, heb jij thuis vergeten. Oh nee, wat heb ik nu treed voor? Wer wordt als mijn mami dan niet zit? En wij dan nog eenmaal meer kluis praten, dan is dat zo verloten. Nee, wat zal ik bloos doen?

Tina pedaalt wieder en dacht van de jongens had ze molligiert door door bij een zwembad wie een loch in tuin. Door wordt ze van door dat klotteren. Ja, en zo wordt ze dat doen. Eenmaal ging dat toch wel. Dat wordt ze als China wat zeggen. De jongens hadden gezegd ze doen dat immer zo en betoelde het niet. Als Tina daar aankomt bij een zwembad, sluit ze er rood aan en klotert dat in tuin. En werkelijk, Tjone wie er een geworden. Dat loch in tuin wie zo in Rebecca, dat had Tjone gezongen. En nu komen ze naar de stad, wo al de mjaltes uit ihre kloos lachen. Van wie drüben ze al? Hallo! En de vrede sich ook. Da bist du endlich, Tina, wie dacht du, wirst schon noch gar nicht kommen. Aber wat bist du so rot abgedanzt? Jo, so heut es mir ook. Kommt, wir wollen schwärmen gehen, sagt Tina. Der eine von dem Jahres meint, Tina, so rot abgedanzt, als du bist. Zoll die ist ein bisschen auf einem Schote. Nee, so viel Zeit habe ich nicht, sagt Tina. So wisst sie, so muss bald war der Tritt, so dass ihre Mama nicht ein Wort davon. De Mialis vertelde alle dat ze van dat hoge braad al gehopst waren. Dat is je nu niet in het zwembad. Daar kon men van 5 meter hoog roofhopsen en woeten nemen. Oh, dat is schoon. En wer truut zich nog? Zei een van de Mialis. Tina zei het. En ze wist dat ze had niet veel tijd. Wann, dan moest ze dat nu doen. Ze ging de noppen. Stunden stoot ze nog, weil ver er nog een paar andere Tiener waren. Ze had niet mal veel tijd te nudenten. Als ze angst had of niet, ze moest nu hupsen. Ze ran en in deze schreitle het, wo er de kop nog brand, hup ze rofa. En dan weid ze op, als ze al in de stoof ergens voor lag. En bij haar bezit zat een ankel, en die werd ongetrokken.

Rwyd glwyfa mi na mama on, said the dentist and doctor. Wyd sy'n yna telefon nama? Jo, na dan sy'n mwyl ap. Tina sy'n yna telefon nama, o ba dan bod ar doch o gons hwyt yn cold. Yn sy'n docht, es dy troen, dod es fyd gwan eich troen, fan mi na mama mi na temt o ffwle, yn eti fan do ol zyfil dam at hap eti dona. Es fyd ti mi'n zest eti dam, yn sy'n oie duldish fyzocht eti an schlwp te brynia. Et hap mi na hus opgwafen eich ym wakt, Het heeft me ruiter geleid. Het is hier dat een tuin geklaut had. Het loopt het recht toe aan dames voor het van de gedoene heb. Dacht Tina dan. Nee, broek je mijn mama al niet aanruipen. Het wil eens van het huis komen, broek je niet. Tina lag en dacht no. Ze dacht wieveel gorst dat ze van de gedoene had. En ze dacht, en wanneer het verdronken weer, hoe wil hij dan nu aangekomen? Ze zei de dokter nogmaal aan en vroeg hem. Dokter, wat geloof je, wanneer het vandaag verdronken weer? Hoe weet je dat nu? Dan wist u ernst hoe de oorlog blijven wordt. Aha, we moeten je, geloof je dat zelf wat noem dood? Opa zei ze heeft dat wat noem dood. Het geloof aan de Bijbel. En het geloof gans vast aan dat wat God zelf zegt. En God zegt dan in Hebreeën 9, Vers 27, dat als ieder mens je zat, eenmaal te sterven, en dan zemt hij tem je recht. Wat moet je met je recht? Moet je ook van mijn gorsheid? Wordt dat ook bestroefd worden? Moet je God heeft dat alles je zonen? O ja, zei de dokter dan. De haar, dat is het alles. Maar dat zonen is,

En ze vang aan de dokter te vertellen wat ze vandaag alles damen hadden doen. En dit weer bloes vandaag. Bloes vandaag hebben ze al zoveel damse doen. Ja, zei de dokter, we maken alle dams. En Emma Wada vol werk en zin. Maar dat schoone is dat we Emma Wada tennen naar ons grote God en hemel komen en aan beide ons te verzeihen en hoe deed dat. Tina vroeg de dokter, wil ze dat doen kon, dat ook haar verzeihen zal. De dokter bood haar aan met een tip te beden. En ze beede tip. Als ze uitgebeet hadden, hielden ze dat in een oberstof luid wordt. Dat we in twee komen, de dierjend op en Tina er een maarsend door. De moeder wilde ook ongerupt worden zijn. En nu kwam ze Tina opvullen. Maar Tina zit ze bloes en nam Tina aan. Tina bad ihre Mama, dat haar ook zo verzeihen. Ze betaand ihre Mama, wat ze alles schlechtet van de donor had. Ze betaand, dat ze zo ongeduldig met haar zesde te weer aanbegonnen. Ze betaand ook, dat ze zich ruud geschlecht had, ohne dat ihre Mama haar geloten had. Dat ze einfach weer je voren schwamen. Ja, nu kon ze bij ihre Mama aan verzeihen beide. En ihre Mama, die verzeiht haar jaren. De nam haar met naar huis en teup bereidde ze zich dat nu zal beëind anders zijn. Dat Tina nu ook wordt oprecht zijn en dat Tina ook met haar mama wordt reden en zich niet schwind heen haar iets rutschlitten. Ze wens het ook jun tien jaar. Reed met hun mama en wanneer jun dat verboden deed, dan neemt het ze hand en ziet niet heen haar iets. Je zonje wo dat hand fährt, wanneer men ze zich verhält.

0: zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij handwanken deed, neemt hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht. Dat is niet een huwe schulders gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bij de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triet ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zijn je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kovi niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dankbarem horten begrijp ik alle Tauhira van deel. Het junt van horten waren welkom in dit programma en wens ook dat de haar ons van deel top zenen mocht. Dat wie aan deze tijd de God ons jef doch genoeg haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen dat vrouw ons een weg te goenen zoals ander gefällt en arm ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de Tauhiren van deel zenen zegen geven.

In mijn boodschap laatste week reed ik over den brief, wat de apostel Johannes aan de gemeente in Pergamon schreef. De stad Pergamon wie een ganz buitengewöhnliche. Die wie ohne Zweifel dat Zentrum in de Umgegend. In Pergamon wie Wissenschaft, Kultur, Politik en Religion. En er kan zich dat leicht denken, dat een gemeente die in zo een stad is, ook van dat gesellschaftsleven sterk beeinflusst wordt. Want de Heer Jezus die gemeente ook zo mancherlei te loven had, moest hij eind overdacht zeggen, ik heb over jeen die, dat du aan Biliam zijn leerfast gehullen hast. Wat van den Bilak leert, Opferfleisch te eten en Hurerie te drieven. Tje om, sonst kom ik schwind en merk krieg met eind, met de grote zweischneidig schwert uit mijn muil. De Heer dreift eind en zegt, endert jullie zendung, sonst jeft het wat anderet. En onze vandaagse boodschap geht het om den brief, den de Apostel Johannes im Auftrag van dem Herrn Jesus an die Gemeinde in Thyatira schreef. Wie willen ook vandaag waren abmeidsam touwharsje en uit deze boodschap vaststellen of de Heer vielleicht krijgt te mij en te die reed. Vielleicht zullen du en ik ook onze gezending ändern, dat hij niet ook met ons met een grote schwert uit zijn muil krijgt viert. Den brief aan de gemeente in Thyatira ving wie in Openbaring kapitel 2 in de verse 18 der 29 abgeschreven. Want deze zijn ja dat leid eerst gezongen hebben, waar we top uit Openbaring kapitel 2 van vers 18 der 29 lezen.

Leest nu met mij op uit Openbaring kapitel 2, van vers 18, vers 29. En nu dem Engel van de gemeente in Thyatira schrieb, dit zag Gott sein Sehen, de Uwe haft aus eine Feuerflamme, en feit aus blanket Messing. Ik weet an deine Worte, deine Leib, deinen Dienst, deinen Glaube en deine Geduld, en dat u immer meer anfangst te doen. Aber doch heb ik dit jij in die, dat u de vrouw Isabel, die zich een profetin nannt, leren laatst, en mijn deine verleden laatst, hurerie te drieven, en of je de opfer te eten. Ik heb er tijd gegeven om te keren en op te heren met hure. Aber ze keert niet om. Aber ik wou er in een krankenbad laaien. En grote lieden over die brengen, die met eer eierbrug gedreven hebben, want ze niet omtieren en eer wee enderen. En ik wou ook eer kinja met hem dood bestroven. En de gemeente zal alle weten dat ik die zie, die daar weet hoe met dat God en de gedanken zich beschaft je. En wo einem jederen van jun geven wat jun woordje verdiend hebben. Aber ik zei te jun, en toe de eeuwige en Thyatira en wer immer deze leer nicht aanneemt en wer zich nicht wat op den grond met dem Satan aufgejeeft haft. Junt wo ik keine andere last ableie. Hult dort vast wat je habe, wat ik komen wo. En de gewennende, die wat om een minen welle duinen, wo ik volmacht over de veldje geven. Die zullen met een Isa-stang over een harsche en zoals een leimtop te bieter schlonen, zoals mij dat van mijn voeder geeft is. En ik wil een den Marienstieren geven. Der Urehaft, dem lot hier wat de jeste gemeente zegt.

Dit blijft in wie ons en deze boodschap aan zijn wellen als aan de engel en de gemeente en Thyatira geschreven. Während Ephesus, Smyrna, Pergamon en Laodicea beriemde rijke en blijende steden waren, als Thyatira een ganz onbekende en onbedeedende stad. Thyatira lag in de provins Lydien en had wel een beetje bediening als een stad, waar dat eerste zeich gemaakt wordt. Deze zeichindustrie weer van verschillende banden van mensen, die zich topgesloten hadden gerand. Wenn ich zu einer Sonneband gehören deid, konnte auch keine Arbeit finden. Dit wird dann ein großes Problem für die Christen in dieser Stadt, weil Sonnebande auch sehr an jetzigen Dienst in unmoralisches Leben verwickelt wäre. Wenn die Christen sich Sonnebande nicht anstützen wollen, hatten sie dann auch keine Möglichkeit, ihr Leben zu verdienen. Wenn die Gemeinde in Thyatira auch mal klein und unbedeutend wäre, redet haar en toch met machtvolle weer aan. Wel, wie nu nog maar eenmaal hartje, wat haar dort beschreven deed. Dit zegt God zijn zin, de uwe haft als een vierflam, en feit als blanket messing. Ik weet aan dine woordje, dine lijf, dine dienst, dine geloven, en dine geduld, en dat de emmer meer aanvangst te doen. Emmer wat zegt haar, ik weet, ik weet dine woordje, ik weet dine lijf, ik weet dine geduld. Ik weet waar du woonst, ik weet wat du alles uithullen moetst. Ik weet waarveel du weens dienen geloven aan mij lieden moetst. Ik weet waar du die verbeterd hast. Ik weet dat dine laatste woordje geratter zijn als de eerste. God zijn zin haft uwe als vier vlammen en verarm kan zich nuscht en keiner versterken. Mensen bilden zich immer weer zelfs aan dat keiner weet en ziet wat ze aan je heimen doen. Doch voor de alwetende God is alles openbaar. Hij heeft feit als van blanket messing, voor dem nichts bestonen kan. Dat beeld is dat van een rechter, dat u in de volmacht van een rechter, voor dem om eng alles gerecht wordt. Jesus Christus redt deze gemeente uit een ganz besonderen grond zo aan. Deze gemeente een probleem had het met haar denkort te doen. Zoals ik eerst zei, wird het zeer schwierig in deze stad, wanneer sogar meest onmogelijk zijn leven te maken, wanneer hij niet te irgendeine Band gehört. Van de andere Seite kunnen Christen aber nicht te zo'n Band gehören, wirst du met jetzigen Dienst in Hurerie verbonden weer. Wat zullen de Christen in de stad dan doen? Wanneer ze leven willen, moesten ze toch ook een verdienststede hebben. En wanneer ze een arbeidsstede hebben willen, moesten ze met hun geloven compromissen maken. Wanneer ze dem Herrn over hun geloven trouw blijven willen, moesten ze met vervolging en armoede rekenen. Dat werd de gemeente een probleem. Kracht wens ehrelijk, sprak de Herr dem gemeint Motto, wann hij sagt, ik weet, wo je dat geht. Ik weet, dat je immer weiter damit te kämpfen habe, de rechte Entscheidungen te maken. Je denkt nu al meer goudet als verheer, aber ik heb doch eine Sache, je in jünd. Wir wollen eerst wat een Leithartje, eier ik met mijn Botschaft te eng merk.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 688. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 688.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünt, wat ons am einen Weg waren hieren.

De Bibel reed zo veel van kamp, van chamfe. In een programma van een halve stond reed lang niet toe. En wanneer we bedenken dat ons leven als Christen kamp is, en dat zolang als de Heer ons dat leven schijnt, dan kennen we nog eind in dat andere leren. Oder zijn we al meid van kamp? Zijn we al meid van touwharsje, zoals dat in dem lied gezongen wordt? God zijn volk darf nicht meid worden. Wils we dessen dienst, dat God zijn nicht nur die Treue habe, wo wie nicht mutlos, so schrift Paulus im zweiten Brief ohne Korinther. Ich frage, en wo is dat bij ons? Lieve touwherer, wann von doch eine Person dit hiet, en de meid geworden is im kampf, dan wil ik dit toeroepen, zoals we dat in Hebreeën 12, vers 12 lezen. Mocht also jene meide heng in flotter je knieën waar er stort, mocht zecherisch reden met jene feit, dat China aus een loma stolpert, ober leiwa gesund wordt, doet alles wat je kennen, met alle mensen in vrede te leven, en streeft naar de heiljung, woronne China den Herrn seine wordt. Weil wir nicht meid worden, Gaudet te donen. Wils wann wir nicht mutlos worden, wo wir ernte. Wann dat erste Tiet is, so les wir in Galata saß. Es dort in de Gaudet nur recht? Im Psalm saß, les wir von einem, der nur Help roept. David prachat. O Herr, versteht mir nicht in deinem Euer und struf mir nicht utwut. O Herr, hab Mitleid mit mir. Wils etsi schwak. Heil mi, o Herr, mein Charpe is met weidog geplocht. Meine Seele is ganz verleie. Wo lang, o Herr, wo lang? Kom treed, o Herr, en raad meine Seele. Halt mi, wils du mi so gut bist. Wer is dood is, denkt nicht mehr an die. Wer wordt die im Graf danken? Etsi van mijn stene meid in utje speelt. Ich hiel alle Nacht so viel, dat meine Baden not waren. Mein Chesse es mit Throne der Schnaht. Mir ist es all mein Trüe, dat seine vergonnen. Meine Uge sind ultje worden, wils ich so viel fein hab. Wasch mit all jün Schlachte, wils de Herr haf mein Hiele gehiert. De Herr hiert mi am Schnod schrie. De Herr nimmt mein Gebet an. Ich frage es dort eine Gode nur recht? De laatste vers van Psalm 6 is in je moeten hoort. Mijn vriend zullen alle toeschouwen worden, in een veel trubbel geroden. Die zullen teruggonen en plaatselijk toeschouwen worden. Ja, wanneer mensen zich bewust van God wegdrehen, wanneer mensen bewust tegen God handelen, wanneer mensen bewust God aflehnen, dan zullen die dat ook weten, wat de volgen zijn worden. En dat is China Gouden Oorrecht. Met God zijn help wil ik daarop aanwijzen wat kampf niet bedienen zal. Om wat geht dat bij kampf, woont es ons uiterst om kampf, en nog veel andere vragen die we stellen kennen. Wanneer we van kampf im Christenleven reden, wat zal dat niet zijn? De kampf is niet uit eigen kracht. Wel ons dat ganz klar zeien, immer waarder daran denken, dat jet nicht om einen kampf met waffe, met fleischliche waffe, dat jet nicht om mijn vernehme, om menschliche anstrengung, dat jet nicht om mijn bemehe, dat heil te erworven, met eivunge, met anstrengung, met gode beziehung, zu dem oder janen, dat jet nicht daarom, met gode woordje den himmel te verdienen. Om wat je dat dan? Mensen, die Jezus nog niet nu volgen, erleven ook een kampf. Manche mal een zeer harden kampf. De schred no Jezus, de entscheidung voor Jezus, de entscheidung Jezus nu te volgen, bedient voor vele een kampf. Wils de beze vriend dat niet hebben wil? Wils alle anderen dat toch niet steunen? Ich will nicht abfallen, ich will nicht anders sein, ich will nicht ein Utpunkt sein, ich will dit, entjant und dort nicht abgeben. Wenn ich mich für Jesus entscheide,
dan durf ik dit niet, dan durf ik jant niet, dan moet ik dit, dan moet ik jant. Zo denken manche mensen. En dan handelen die dan ook. Die geven op. Die laten de gardine rauf, die maken toe, eer ze überhaupt erkend hebben, om wat dat geht. En dan zal ik nog wat doen. Dan zal ik mij nog aanstrengen. Dat is geen goede nurecht, zo denken manche mensen. Jezus zegt bij een gelegenheid, zoals we in Lukas 13 lezen, daar is weer de am vroeg. Haar, zijn dat maar weinige die daar zeilig waren? En hij zegt, streef daar nu. Daar staat een poort nen te gaan, wil ze zei, vele waren verzietje nen te komen, en waren nicht kennen. Ik vroeg, hast du de antwoord waarom die nicht waren nen komen kennen? Jezus zegt, God, daar is de ene poort nen. Wils dat poort is wit, en de waas is breed, die aan dat verdorven viert. En vele gonen den waas. En dat poort is eng, en de waas is schmal, die tom leven viert. En dat zijn maar weinig, die dat vinden. Manche mensen geeft dat zo als we in 2 Chronik 20 lezen. Horst her, je lied van Juda, en je inwoner van Jeruzalem, en du tjeinig Josaphat. Zo zag de haar, te jünd. Giselle jünd nicht verste, en nicht vertwiebele, wein de grote Eva macht. Wils dis Kampf es nicht jüne Sach, dort es Gott seine Sach. Et war da hol. Wils dis Kampf es nicht jüne Sach, dort es Gott seine Sach. De Kampf es so lang unsere Sach, so lang aus wie nicht jo sei zu Jesus. Jesus nur folge, es unsere Entscheidung. Aber der Kampf ist dann Gott seine Sache. Ist dort eine gute Nachricht? Was sagt der kleine David zu Goliath, dem Groten, dem Storchen, den Japanzer denn? Der Kampf gehört dem Herrn. So sagt David dort dann. Und was lese ich von Jesus, als er da am Kreuz hängt? Was sagt Jesus da, ehe er starb? In Johannes 19, Vers 30 lese ich. Nu is alles voor je gebracht. De kampf weer nu te eng. De kampf is nu entschieden. De zich is door. Jezus heeft in zich errongen. Voor die en voor mij. Jezus nu volgen bedient een zieja aannemen. Een zieja volgen. Jezus nu volgen bedient een zieja nu volgen. Für einen sie ja kämpfe, nicht für uns. Wir kämpfen nicht für einen, der verloren hat, für einen Verlierer. Nee, wir kämpfen für einen, der alles vor dich gebracht hat. Und dort macht wir denken. Und dort macht wir uns erinnern. Dort macht wir im Denken holen. Deswegen ludet ihr nun an, aufmerksam nur das folgende Leid zu horchen. Auf, du Schar der Kreuzestreiter! Schließ die Reihen heut aufs Neu. Neue Kämpfe, neue Siege, ewiger Gott und immer treu.